0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: Way. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is glxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Hey, yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Day. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Ah, yeah, this.

0: or online at galaxy.radio.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik ken elke

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Happy birthday to you.
1: Adverteren op Galaxy? Adverteren. Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: We are Galaxy Radio.
4: I do it for the streets. That's right.
3: Where all the biggest stars come to play.

0: kick it?
1: Yes, I can.
0: Can I kick it?
1: Yes, I can.
0: Can I kick it?
1: You can.

galaxy.radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.

0: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
4: Yes sir.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: First thing in the morning. When I wake up.
0: They wake you up.
6: In the morning.
0: Every day. This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: Welcome to the 7 o'clock, guys.
8: Yeah. Hey, yo, turn it up!
6: Turn that volume on maximum power.
5: Maximum power!
8: Let's go! Turn it up!
6: This is another hour with all the biggest stars.
9: Hey, yo! We are Galaxy Radio.
7: That is right, we are Galaxy Radio indeed. But hey, man, we definitely got some big hits and bangers coming for you. I'm talking about Lil Baby. Talking about Miss Trendsetter, huh? But first, Kalani, folding up for you.
10: Testing, testing. 3, 2,
11: yeah. We right back at it.
12: This is
13: it's on again. Come on,
14: Galaxy

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: You know it's 8 o'clock, right?
5: Huh? Yeah. Hey, yo, turn it up!
3: Turn that volume on maximum power.
2: Maximum power!
5: Let's go!
2: Turn it up!
3: This is another hour with all the biggest stars.
0: We are Galaxy Radio.
4: Big facts, we are Galaxy Radio. You already know, man, it's the kid DJ Richard Styles on the check-in with you. No Games is coming through. That's by DRN Guns. But first, Teddy Swims and Giveon with Are You Even Real?
0: Galaxy.

0: gel them, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fiddy Gel Them crew, we bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, if you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fiddy Gel Them, every Saturday from 9 p.m., only here on Galaxy Radio.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: I'm on earth early, I'm never late.
4: All the drama, all the culture news, all the hip-hop and R&B.
3: Keep it lit in the new day.
4: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.

you've been you, you've been you, you've been you, all you've been.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten

0: aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: 9 o'clock is here, guys.
3: Go! Yeah.
4: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
6: You already know.
7: Yeah, you know who it is.
5: That's right, you know who it is, man. Richie Styles on the checking with you. Hey, I got some fantasy loading coming up in a little bit for you. We also got some Lil Kleyna in the building for you, talking about Langer. Welcome to the 9 o'clock.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: un amigo nuevo en una orilla.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo en una orilla.
2: And that's a wrap.
3: Yeah, that's a wrap.
2: All right,
4: it's a wrap.
5: The marathon crew left the building.
2: Goodbye. See you later.
5: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000.

0: plas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen, verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Ja, wat een heerlijk vooruitzicht ligt er voor ons voor het weekend. Het wordt heerlijk weer dit weekend. En daarom mogen we de vrijdag gewoon goed beginnen. Vandaag het begin van jouw weekend. Zometeen een hele hoop tracks voor je die we gaan draaien. Om een beetje die sfeer er alvast in te krijgen. Zometeen Lee & Thomas naar Wiz the MC, Show Me Love.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Zometeen hoor je de grote viral hit uit 2023. Als je nog weet welke dat is, dan, ja, dan ben je niet verrast. Zo niet. Ga ik je zometeen dus verrassen. Na The Game, Hated or Loved bij Galaxy Radio.
1: Yo, the AC is on and you got your radio turned up.
2: Yeah, it's the summertime.
3: Oh, what's up, baby?
0: Ladies.
3: Hey.
4: Galaxy Radio, all summer long.
1: Yeah. Let's take them back.

Hoe het zit, hoorde je bij Galaxy Radio. In 2023 kwam er een track uit die de grote hit werd in mijn optiek van dat jaar. Maar toen hij uitkwam, weet ik nog dat ik dacht... ik weet niet zeker of ik dit leuk vind. Hij moet een beetje aan me groeien. Dat deed hij dus wel en we gaan het nu voor je draaien bij Galaxy Radio 4.3.

Me zijn bij de unie ton zelf meer. Ik was simpel weg jouw slaap. Jij was simpel weg mijn baas. Lijkt zag je die shit als werk dan? Nog zie dekker meisje, ga dan. Of beter gezegd nog sterf dan. Waar was je? Ik was

zak is leeg, schat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, ben de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de

0: In die throwbacks, Timbaland hoorde je Give It To Me. Ja, zometeen nog veel meer tracks voor je hier in de ochtend met West of Galaxy Radio. En ik wil straks van jou weten wat je favoriete working track is, jouw favoriete werkplaat. We gaan richting het weekend, dus het mag een beetje meer energie hebben, een beetje meer tempo. Zometeen dus na Tupac Changes en Olivia Dean komt eraan. Man, I Need.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: It's a Galaxy Throwback.

Tupac Audio Changes hier bij Galaxy Radio. Wil jij zometeen ook een change maken? Stuur dan jouw favoriete working track door. Maar dat pas zometeen. Ik wil dus van jou weten wat je favoriete werkplaat is. Stuur het door via 085-029-4x2. Als jij hem dus wilt horen en een kleine verandering wil maken aan de playlist van Galaxy Radio. Na deze parking lot komt eraan.

0: Check out the
1: music
2: next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Ja, stuur maar door, hè. Die tracks, die favoriete werkplaten van jou, die favoriete working tracks. Ik wil ze graag horen van je. Dan gaan we ze straks voor je draaien. In ieder geval één daarvan dus. Voor we die gaan draaien is nog Kendrick Lamar. Squabble Up komt eraan. En Frenna, Kamas, alvast jouw weekend in Luiden hier op de vrijdag.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: Squabble Up Hoardia, Kendrick Lamar. Let
1: me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah,
0: you know I got that work. Wat trekt jou door je werkdag? Wat maakt jouw werkdag beter en meer draaglijk? Stuur het door via 085-029-4x2. Niet per se wat, maar welke track maakt in ieder geval jouw dag beter? Nou, jullie sturen hem door. Zo stuurde John hem dus door. Hij zegt, luister, kunnen we in die throwbacks vandaag? En kunnen we een beetje, ja, maar dan echt in die throwbacks. Dan heb ik het niet over de jaren zero's of jaren 10. Nee, we gaan naar de jaren 90. 1994 om precies te zijn. Een omstreden track die in die tijd veel teweeg bracht. Maar ik ga je zo meteen vertellen waarom het is. Je gaat Notorious B.I.G. horen. Who Shot Ya? Galaxy. Hey. Yeah, yeah. It was in early
2: childhood. DJ Khaled. This is Galaxy.radio.
3: My name is Tia Karan.
4: I am Jay Howell.
5: We are Galaxy.
6: As we proceed.

0: You're the Change the Rapper, right? Daarvoor hoorde je Hushatja, Notorious B.I.G. De favoriete werkplaat van John, die hem doorstuurde via de Galaxy Hotline. Maar Hushatja kwam uit in 1994 en dat bracht best veel teweeg. Hoe dat precies zat? Nou, in november 1994 werd Tupac neergeschoten in de lobby van Quad Studios in New York. Hij overleefde het, maar hij werd 5 keer geraakt. Tupac geloofde later dat de mensen uit Biggie's kring vooral wisten van die aanval. Mogelijk zelfs betrokken waren, maar dat werd nooit bewezen. Kort daarna kwam dus Biggie's nummer uit Who Shot Ya, wat eigenlijk qua timing misschien niet zo handig was. Het was eigenlijk gewoon explosief, die timing. De track zelf noemt Tupac eigenlijk nergens expliciet, maar de titel Who Shot Ya en de lyrics die erbij kwamen, ja, die kwamen eigenlijk gewoon niet zo handig uit. Daardoor zag Tupac het eigenlijk als een directe provocatie en zelfs een bekentenis / verhulling. Ja, het nummer werd eigenlijk al voor de schietpartij opgenomen. Het ging niet over Tupac, maar de release was gewoon ongelukkig getimed. Wat het teweeg bracht? Nou, eigenlijk een van de grootste aanleidingen voor de beruchte rapoorlog tussen Bad Boy Records en Death Row Records. En eigenlijk dus een strijd tussen East Coast en West Coast, wat uiteindelijk escaleerde tot iets veel ergers. Goed, hoe schat jij dus nog steeds een discussiepunt? Was het echt een diss of was het gewoon puur toeval qua timing? Het kan allebei natuurlijk. We weten het niet. Heb jij er zelf een mening over? Stuur het zeker door naar Galaxy Radio, naar de hotline dus. Hey, zometeen gaan we veel meer tracks voor je draaien. We gaan zometeen Yeezy draaien, Lose My Mind. En Lil J komt eraan, Calling My Phone. En zometeen John Fraser.
1: Who is hot out here?
2: The weather is heating up. The weather...
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini.
3: Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

0: dus, ik had hem beloofd aan je. John Vreese hoorde je bij Galaxy Radio. Hey, zometeen nog veel meer tracks. Welke dan precies? Mariah Carey komt er straks aan. Heartbreaker uit 1999. We gaan een klein beetje in die throwback vibes. Of ja, in die flinke throwback vibes eigenlijk. En Dave & Tams komt eraan. Rain Dance hier bij Galaxy Radio. Nog veel meer voor jou dus hier vandaag. Op de dag richting de vrijdag. Bijna weekend. Heerlijk, hè?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Galaxy. I'm about to take this thing back. Yeah, we bring it back. Back inside that hip-hop and R&B. It's a Galaxy classic.

0: Mocht je onlangs een heartbreak hebben meegemaakt, is deze speciaal voor jou. Dus Mariah Carey hoorde je heartbreak samen met Jay-Z. Daarvoor hoorde je Dave & Tams Rain Dance. Zometeen de lunchbreak mix voor jou. Maar voor we dat gaan draaien, voor we die gaan spelen en voor we die gaan mixen dus. Eerst nog E.G. Jones en Cho komt er ook zo meteen nog aan met KM Baddie Anthem.
1: This is your station for hip-hop, R&B en Afro music.
2: Drop it down.
1: Like that, yo.

E.G. Jones hoorde je Gear Station Love, dan hoorde je Joe en K en Baddie Anthem. Ja, toch? Het is bijna weekend. Heerlijk, moet ik zeggen. En we gaan zo meteen een lunchbreak mix in om jouw lunchpauze leuker te maken. En meteen de slag te slaan naar de middag. Wat er bijna dichtbij komt bij jouw vrijdagmiddagborrel. Het zou heerlijk zijn op zo'n dag als vandaag met dit weer. Ik gun hem je. En mij hoor je volgende week weer op de maandag van 10 tot 12. Tot maandag. Here we go. Here we go. Here we go. This is Galaxy.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan?

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
2: Hallo?
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Hey, yo.
5: Yo.
4: Everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: When it comes to putting in work.
10: Serving that hip-hop, Afro, and dancehall for your lunch break.
11: Who that?
10: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
5: Yes, yes, mijn naam is Lucinda Sidok hier op Galaxy Radio. We gaan gelijk beginnen, want ik hou er gewoon van. En Vogue uit 1992 hoor je zo meteen. We beginnen met Bad Bunny.
0: Galaxy.
6: Ladies and gentlemen,
7: now I'm back.
8: Turn it up.
9: Music up loud.
0: We are Galaxy.
10: Welcome me back.
0: We are Galaxy. Let's go.

0: En het is alweer vrijdag. Hey, het gaat zo snel, hè? Ik kan me nog heugen dat ik volgens mij woensdag zei van... Hey, we zijn al op de helft en nu is het alweer vrijdag. Het is gewoon alweer vrijdag. En wat zijn jouw plannen? Laat me gewoon weten via mijn Instagram, want ik ben heel erg benieuwd. SBMG uit 2018, lid. Ja man, hey, dat is alweer een tijdje geleden, hè? Maar ja, die pokoe is nog steeds lid, dus daar draait het om. Alicia Keys, You Don't Know My Name, altijd lekker. Heerlijke throwback uit 2003. En beginnen met Wizkid, Band.
1: Summer. It's the summertime, baby.
2: It's the summer of hip-hop.
1: Yeah.
2: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: Zo meteen heb ik uiteraard nog meer muziek voor je. Onder andere Tyla met Chanel. Ik vind het een leuk nummer. Ik ben niet echt een Tyla fan. Maar ik kan haar wel waarderen, weet je? Ze weten zingen, ze weten dansen, ziet er cute uit. Zeker. En I love me a Chanel bag. En stel dat jij nog een Chanel bag thuis over hebt. Of je wilt er eentje doneren. Stuur me gewoon een berichtje via Instagram. I can always try right. En in the meantime moet ik me gewoon happy houden met het nummer Chanel. Busta Rhymes, I know what you want. Heb ik ook klaar liggen uit 2002. Stel dat je een Busta Rhymes fan bent. Deze man gaat optreden op het Guilty Pleasure Festival op 5 juli. Ik zou zeggen, ga hem zien. Ik heb hem 2 keer gezien. Het was nice, het was goed. En nu heb je hem op een festival, dus ik neem aan dat het lekker weer is. De sfeer eromheen. Dus dat is Busta Rhymes op 5 juli. We beginnen met Distinct.
1: Metro! What's good, it's Metro Boomin.
2: Hey, Gorilla!
3: This your boy Moonwalk.
4: Hip-hop, we play all the music.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Kelis, Trick Me en Lil Chai, Calling My Phone.
1: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
2: En dat was echt pijnlijk, bro.
1: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
2: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
1: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: This is a Galaxy Throwback.
6: Hit them with the classic. Better pay attention.
5: We are

0: Heb jij leuke plannen voor het weekend? Zoals ik dat elke vrijdag vraag, let me know. Stuur me een berichtje via Instagram. Stel dat je een leuke tip hebt. Ik ben wel een beetje old school, R&B, rap. I like that. Ik heb zelf nog niet gekeken hoe of wat. Dus stel dat jij wel weet van, hey, Luus, daar en daar moet je zijn. Stuur me een berichtje via Instagram. Lucinda Sedok. Johnny Venus, die hoor je nog. I want you back. Dope boy, geldmachine. Oeh, I wish I had one. Ja, maar helaas, pindakaas. We beginnen met Kanye West, Father.
1: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
2: Every day.
3: Yeah, what up, y'all? This is Jake. Whoa. Cole.
4: Boss. Ricky Rose.
5: Hey, what's going on? It's your boy A Boogie with the hoodie.
1: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app.
6: Download it now.
1: Free radio app.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Ja man, ja man. Ik heb nog geen weekend, ik moet nog het een en ander doen. But still, het is vrijdag. Dat is belangrijk. Mocht jij inderdaad gewoon moeten werken van het weekend, go get your money. Hey, ben je lekker vrij, enjoy. Wat je ook gaat doen, wat je plannen ook zijn, enjoy the weekend, but be careful. En ik ben er gewoon maandag weer van 1 tot 2 hier speciaal voor jou op Galaxy Radio. Blijf luisteren en ik spreek je maandag. Doei doei.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
8: Light them up.

0: stars come to play.
1: Never had a song.
2: Yeah.
1: I got dreams.

0: 9, brown eyes.
1: Philly Jaldem, Real Island Connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Philly Jaldem crew, we bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
2: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Fleva in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. Here comes the man who Fleva. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Boops, you know what I'm saying?
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: Number one.
6: Galaxy Radio.
7: Your number one playlist provider.
5: You the number one.
7: For hip-hop, R&B and Afro music.
6: Listen everywhere you go on our free radio app.
7: Available in the Apple or Google Play Store.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Ja,

0: so crazy, you know?
1: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk, geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Black music, black music, black music.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
0: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
4: As we come back to the hip-hop.
6: This is DJ Khaled.
7: Yeah.
6: This is Galaxy.Radio.
8: Hello, bro.
9: And there's 2 Time.
10: SZA.
9: Drake.
11: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
12: You're number one for hip-hop,

0: only want you, yeah. Dior met Christian D hier op Galaxy Radio 1 plus 1. En it's Friday!
1: Friday!
0: En we zijn er weer, we zijn er weer. En met we bedoel ik natuurlijk your girl Samora is hier. En Ange is ook in the building.
1: Yes, of course.
0: Op deze zonnige vrijdag.
1: Heel en zonnig.
0: Het is heel zonnig. Hoeveel graden is het eigenlijk vandaag?
1: Nou, ik zag dus net dat het 27 graden is. Wauw, I love it.
0: Ik ook. 27 graden. Heerlijk. Nou goed, op deze zonnige vrijdag dus met maar liefst 27 graden... gaan wij je ook weer meenemen van 4 tot 7 je weekend in. Tenzij je misschien een lang weekend al hebt opgenomen... want het was enorm druk op de weg.
1: Ja, en het is natuurlijk weer een lang weekend. Lijkt wel dat elke weekend een lang weekend is. We hebben natuurlijk Pinksterdag en maandag is het tweede Pinksterdag. Dus ik ben benieuwd, wat ga jij dit weekend doen? Laat het ons even weten. 085-029-4x2.
0: Yes, yes. En zometeen heb ik alweer de throwback song of the day voor je klaarstaan. Dus, Ange, wat denk je? Hip-hop, R&B?
1: Hip-hop, denk ik.
0: You're right.
1: Echt?
0: You're right. Ja.
1: Yeah.
0: Ik voel me een beetje hip-hop-achtig met het warme weer misschien. Dat ik denk alleen maar heerlijke hip-hop-nummers. Dus ja, zometeen ga je luisteren naar een throwback. Waar ik je natuurlijk ook wat meer info over ga geven. Maar eerst toch nog even wat R&B. Wat dacht je van Bruno Mars met I Just Might? Oh.

0: I Just Might, Bruno Mars hier op Galaxy Radio on this Friday day. En het is weer tijd.
1: It's a Friday day. Throwback.
0: Voor je throwback of today. En de throwback van vandaag gaat ons terugbrengen 16 jaar geleden alweer. Naar Mr. Waka Flocka Flame.
2: Oké.
0: Ja. En niet alleen Waka Flocka, maar ook Roscoe Dare staat op deze track. Ik heb het over No Hands. Wat geproduceerd is door Drummer Boy. Die je misschien ook wel kan kennen van onder andere Rick Ross. Here I Am. Put On. Put On is ook een goeie, hè? Van Young Jeezy en Kanye West. Ken je die nog?
2: Mm-hmm.
0: Oh, er werden ook remixes van gemaakt, tot en met. Hij heeft ook veel samengewerkt met Gucci Mane, met T.I., met 2 Chainz, noem het maar op.
2: Legends
0: nummer,
2: allemaal dus.
0: Kwam binnen op nummer 13 in de Billboard Hot 100. En kreeg 3 jaar geleden nog het, een andere status.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja, Diamond.
2: Zo lang daarna nog.
0: Precies, dat vond ik ook wel bijzonder.
2: Ja.
0: Dat houdt in dat er meer dan 10 miljoen verkochte eenheden zijn geweest van het nummer. En het werd ook eigenlijk een veel grotere hit dan verwacht, omdat misschien meer het geluid van Roscoe Dash heel erg bepalend was op deze track, in plaats van die van Waka Flocka. Terwijl het is eigenlijk wel zijn nummer. Snap je? Dus dat vond ik wel, dat vond ik wel bijzonder.
2: Ja.
0: Veel mensen noemen het ook wel het nummer dat je direct terugbrengt, ook naar wat huisfeestjes, studentenfeestjes, misschien wel de Blackberry tijd. Ik weet dat jij en ik het daar eerder over hebben gehad.
2: Ja, dat was zo leuk. Wat is je ping?
0: Wat is je ping? Echt?
2: Ja, toch?
0: Ja. Nou goed, Roscoe Dash was overal te vinden ook. Je hoorde hem ook op All The Way Turned Up. En weet je, we gaan gewoon lekker luisteren. We gaan gewoon lekker luisteren naar Waka Flocka Flame met Roscoe Dash en No Hands.
1: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist loaded with the biggest bangers.

0: this. I don't know how to tell somebody else.
1: Saweetie met Janae Aiko, Back to the Streets.
2: Nice, I love it.
1: En ik denk dat er heel veel mensen Back to the Streets gaan, omdat het zulk mooi weer is,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, ik zo meteen ook.
1: Everybody going back mm-hmm. to the streets. Ange, mag ik jou het vragen?
2: Ja.
1: Hoe vaak hebben mensen aan jou gevraagd of jij vrijgezel bent?
2: Hoe vaak of hoe vaak per week?
1: Oh, het moet ook nog gewoon, zeg maar, timer.
2: Nee, gewoon... bij mij wordt het wel heel vaak gevraagd.
1: Wordt het heel vaak
2: eigenlijk
1: gevraagd?
2: Wordt vaak gevraagd, waarom ben je nog vrijgezel?
1: Ook met die toon, ja,
2: nou, dat niet, maar wel heel vaak. Ja,
1: oh,
2: vooral familieleden.
1: Okay.
2: En dan zegt ze, ik heb nog een leuke collega.
1: Oh, ik heb ook nog suggesties.
2: Ja, dat ook, maar die wil je niet zien, hoor.
1: Oh, oké. Okay. Nou, weet je, daar gaat de Bizarre Story van vandaag over. Zullen we het over hebben?
2: Ja, graag.
1: Let's go. It's Galaxy Bizarre Storytime. Want de bizarre story van deze week heb ik helemaal uit de Noord-Sumatra gehaald. Indonesië,
2: oh, wow.
1: Dus. Ja, ja. En gaat over een 45-jarige man. En die heet Parlindung, als ik zijn naam goed uitspreek. Parlindung. En hem is dus ook heel vaak gevraagd van... je bent 45,
2: ja.
1: Waarom ben je eigenlijk nog vrijgezel?
2: Oké. Okay.
1: En dat werd hem specifiek gevraagd door zijn buurman... En op een gegeven moment was... Echt. Echt bemoeien. Op een gegeven moment was Parlindung was er een beetje klaar mee. En best wel geïrriteerd, gekwetst ook wel door die vraag continu. Hè, van waarom ben je vrijgezel?
2: Dat is wel irritant.
1: En zo'n 2 jaar geleden, op 29 juli, liep het een beetje uit de hand. En,
2: okay.
1: En een beetje heel erg. Want wat heeft hij nou gedaan? Parlindung is dus naar het huis gegaan van zijn 60-jarige buurman. Die dus continu vroeg, hè? Je bent een vrijgezel, waarom? En hij heeft hem aangevallen, Ange, met een stuk hout.
2: Nee.
1: Ja. Ja, ja, ja, de buurman probeerde nog weg te rennen,
2: ja.
1: Maar hij is daadwerkelijk overleden.
2: Oh my god. Oh,
1: ja.
2: Geen lachen, maar het is heel erg.
1: Ja, het is, ik had
2: oh
1: precies hetzelfde. Eerst denk je, oh haha, stukje
2: ja.
1: hout gegooid. Maar die man is overleden, want hij heeft het Parlindung heeft het heel hard gegooid. Ja.
2: Oh, gegooid? Ik dacht geslagen of
1: ja,
2: zo.
1: Ja, geslagen,
2: van
1: gegooid.
2: Alles, denk
1: van
2: ik.
1: Alles. Ja, ja, ja. Dus waar we inderdaad eens begonnen, dat maakt het dus ook zo bizar. Met, ah, leuk, grapje dit
2: ja.
1: en dat. Hoe vaak heb je gevraagd? Maar ja... Parlindung was er gewoon helemaal klaar mee. Die had zoiets van, waarom blijf je me vragen of ik vrijgezel ben of niet?
2: Maar ik vind dat sommige mensen, en rest in peace deze meneer die is overleden.
1: Ja.
2: Maar sommige mensen bemoeien wel echt heel veel en vragen ook vragen die je niet moet vragen.
1: Precies.
2: Bijvoorbeeld, aan mij wordt ook heel vaak gevraagd, waarom heb je geen kind?
1: Ja.
2: Maar wat als ik zeg, ik kan ze niet krijgen, hoe ga je dan reageren?
1: Ja, dat is sowieso, doen we dat nog tegenwoordig?
2: Hé, mensen doen het.
1: Is wild.
2: Ik zweer het je, mensen doen het.
1: Is echt crazy. Ik moet je wel zeggen, ik heb het inderdaad tot aan vorig jaar ook nog meegemaakt. Maar ik
2: ja.
1: denk anno 2026, vind
2: nee,
1: ik, we moeten even normaal doen.
2: Ze doen het nog steeds. Dan zeggen ze, je bent oud hè, je moet opschieten.
1: Ja, dat. Oh,
2: of, deze
1: ja.
2: heb ik ook een keer gehoord. Op jouw leeftijd was ik aan al in de, hoe heet dat ook weer? Als je heel oud, of heel oud bent, dat klinkt wel heel erg. Als je in de overgang, op jouw
1: oh.
2: leeftijd was ik al in de overgang.
1: Echt
2: hey,
1: waar?
2: Leuk om te weten. Dat
1: oh.
2: ik misschien op dit moment in de overgang kan komen.
1: Nou, dat vind ik echt vreselijk.
2: Ja,
1: dat vind ik echt vreselijk.
2: Ik snap het wel. En ik ben echt benieuwd of jij ook wel eens zulke irritante vragen krijgt.
1: Ja.
2: Waar je ook wel mee kan zitten. Laat het weten 085-029-4x2.
1: Yes, maar we willen natuurlijk vooral weten wat je van de Bizarre Story vindt.
2: Ja.
1: Dus dat kan je laten weten ook op hetzelfde nummer. Dat is 085-029-4x2. Parlindung is wel na het incident, kort daarna is hij opgepakt. Echt binnen een
2: ja.
1: paar uur.
2: Snap ik.
1: En ik was wel heel erg benieuwd, hoe is het dan met hem afgelopen? Hij moet natuurlijk in de gevangenis hebben gezeten of nog steeds zitten.
2: Ja.
1: Maar dat is dus niet publiekelijk bekend gemaakt.
2: Oh.
1: Dus ik weet niet wat er verder met hem gebeurd is. Maar...
2: Hij heeft iemand vermoord, dus ik denk niet dat hij...
1: Ja.
2: Ik weet niet hoe ze in Indonesië zijn, maar ik denk wel streng.
1: Het is gewoon moord. Het
2: ja.
1: is wat je zegt, het is gewoon moord.
2: Nou, heel heftig.
1: Weet je, ik denk dat we naar wat leukers moeten. Ik heb zometeen wat KM. Ja, KM en Idali gaan we lekker draaien met Bent Over. This is... Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip-hop.

0: This is Galaxy. This is Galaxy.
1: New year,
0: new music.
1: What it look like, baby?
0: Galaxy feature music.
2: Check it, check out the
0: music.
3: Next, more hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
8: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
9: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
10: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
10: You know the station.
3: On FM and digital radio.
10: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
10: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: Boogie with the Hoodie here on Galaxy Radio, and it's Friday.
1: Day.
0: Jazeker. We zijn alweer aangekomen in het tweede uur van de show. Het is om precies te zijn 6:05. En ik hoop dat je misschien je weekend nu al in aan het gaan bent. Of misschien dat je nog een uurtje moet. Of misschien moet je nog wel heel wat uurtjes, omdat je een bepaalde dienst hebt. Ja, een avonddienst, een nachtdienst. Het kan natuurlijk allemaal. Wat het dan ook is, Angie en ik brengen je gewoon helemaal terug naar het hier en nu. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Naar de sunshines en de rainbows. En gewoon pret en alegria. En heel veel goede muziek.
1: Weet je trouwens wat ook zou kunnen zijn?
0: Nou?
1: Wat, weet je wat mannen dus op vrijdag altijd doen?
0: Nou?
1: Ze gaan naar de barbershop.
0: Oh, dat is waar.
1: Misschien ben je wel aan het luisteren in de barbershop. En dan doe ik je hierbij een shout-out dat je er zometeen helemaal fresh uit gaat zien voor het weekend.
0: Oh, dat vind ik wel een leuke, inderdaad. Want barbershop is inderdaad wel, dat is wel een ding ook, hè?
1: Ja.
0: Mannen komen daar samen, helemaal leuk.
1: Ik weet niet wat ze daar allemaal doen, want ze zijn uren weg.
0: Ja, ze bespreken dingen over life, denk ik. Gewoon, en over vrouwen natuurlijk ook.
1: Dat denk ik ook,
0: dat sowieso. We hebben dit uur de vraag van de dag natuurlijk. Maar ook wat juicy gossip. En zometeen, want de reacties stroomde binnen, komen we ook nog even bij je terug met wat reacties van de Bizarre Story, waarin ik je heb verteld over de 45-jarige Par Lingdong, die zijn 60-jarige buurman heeft aangevallen met een stuk hout, waarna hij is overleden. En waarom deed hij dat nou? Omdat hem iets te vaak werd gevraagd, hè, waarom ben je nog vrijgezel?
1: Mm-hmm.
0: What are you doing? Dus dat, qua muziek heb ik Broederliefde, heb ik Beyoncé, heb ik Dummy Cardi B, echt genoeg om heerlijk ervan te gaan genieten. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
2: Galaxy plays all your favorites.
3: This is Galaxy.
4: Yeah.

0: Better Than Yours, Corey LeRae hier op Galaxy Radio. En de reacties op de bazaar wil ik heel graag met jou delen. Nogmaals, mocht je net ingetuned zijn. De reacties zijn op onze bazaar story die ik je elke week weer breng. Dit keer over een 45-jarige man die zijn 60-jarige buurman heeft aangevallen met een stuk hout. En hem daarbij heeft gedood.
1: Bizar.
0: Bizar, bizar. En waarom? Omdat hij hem heel vaak vroeg, de buurman dus. Waarom ben je eigenlijk vrijgezel? En de reacties die stroomden binnen. We hebben wel even selectie moeten maken. No Chill Nina die zegt op een gegeven moment ben je niet meer nieuwsgierig. Dan ben je gewoon aan het stalken. En eens, ik vind wel dat het een beetje in lijn ligt met wat jij ook zei van oké, je bemoeit.
1: Ja, echt?
0: Toch? Dus ik denk wel, Nina, dat we het daarover eens zijn.
1: Het is een pestgedrag.
0: Dat is het ook,
1: vind
0: ja.
1: ik.
0: Ja. Ik denk, at a certain point is dat het inderdaad.
1: Ja.
0: Jay from 010, hey, uit Rotterdam, zegt er is geen snellere manier om irritant te worden dan constant dezelfde vraag te stellen. Ook eens. Ook helemaal eens, Jay. Artie says relax, zegt de echte les van dit verhaal is... Eens wat jij ook zegt, bemoei je met je eigen zaken.
1: Ja, echt.
0: Oh my goodness. Ja, ja,
1: echt.
0: Ja. Sessie Stef die zegt, ik krijg al stress van familie op verjaardagen die dit moeten vragen. Of die dit aan me willen vragen. Laat staan een buurman.
1: Dit wordt natuurlijk heel vaak gevraagd op een verjaardag. Dus
0: ja.
1: I feel you.
0: Oh, echt. En de laatste, want ik wilde ook nog wel even een man naast Jay die er wat over kwijt wilde. En even kijken, Mr. Vibes Only zegt, waarom ben je nog single? Broer, nu wil ik het uit principe al gewoon niet meer vertellen. Ja.
1: Snap ik.
0: Ik snap het ook, want ik zou precies hetzelfde hebben. What are we talking about? Maar goed, weet je, what are we talking about? De juicy gossip, daar hebben we het zo meteen natuurlijk ook over.
1: Wil je een gossip weer?
0: Tipje van de sluier geven, Ange?
1: Babynieuws.
0: Babynieuws?
1: Babynieuws.
0: Oeh, exciting. Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Yes.
0: En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de vraag van de dag. En daar ga ik jou zo meteen een tipje over geven. Ik heb Beyoncé voor je klaarstaan met Why Don't You Love Me?
2: It's hot today. But there's nothing hotter than the bangers on Galaxy Radio. So if you like to cool down a bit, download the free Galaxy Radio app, relax, sit down, in your backyard, balcony, or a sweet spot near water. Turn your volume on maximum power so that the sound waves from the speakers give you that refreshing breeze. And enjoy the biggest tunes on Galaxy Radio.

0: our free radio app now and listen everywhere you go.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Hier zijn Samora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.
3: We are Galaxy Radio.
4: Man, Bobo

0: Chris Brown en Gunna met Heat. We gaan naar de gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feed. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Ja, Samora, ben jij wel eens iets niet nagekomen wat je had beloofd?
1: Vast wel. Vast wel.
0: Nou, Saweetie, die is aangeklaagd voor 3 miljoen. Want
1: wat?
0: Ze zou dus op tour gaan in Japan. En ze was daarmee met een organisatie in samenwerking gegaan.
1: Ja.
0: Maar ze is niet bij die shows opkomen dagen.
1: Hè?
0: Ze heeft die gewoon niet gedaan.
1: Okay.
0: Vervolgens is ze wel met een andere organisatie in zee gegaan. En ze heeft dus wel gewoon optredens gegeven in Japan in dezelfde periode. Maar ze is dus aangeklaagd voor 3 miljoen. Want het is wel fucked up, hoor.
1: Maar hoe is ze dan? Dan iets is inderdaad niet goed gegaan.
0: Misschien dezelfde promotor als Burna.
1: Vervelend.
0: Misschien ja, ik wel, weet het ook niet. Even kijken. En we hadden het natuurlijk over het babynieuws.
1: Ja.
0: Want,
1: hoe is pregnant?
0: Nou, ze is al bevallen zelfs.
1: Oh.
0: Lado is bevallen.
1: Oh, Lado is bevallen al.
0: En het was altijd nog steeds heel vaag. Wie is de baby daddy? Terwijl het heel duidelijk is.
1: Ja.
0: 21 Savage. En hij heeft dus op zijn Instagram een foto gepost van zichzelf in een Arsenal outfit.
1: Ja.
0: Maar ook van een baby met een Arsenal rompertje.
1: Okay.
0: Dus mensen denken gewoon, dat is de baby.
1: Ja.
0: En zijn newborn.
1: Okay dan.
0: Ook hebben ze een hele vage afbeelding gepost. In een bijdrage, zeg maar, samen op Instagram. Waar ze samen de bijdrager van zijn. Met een zwaard.
1: Dus, dat kind toch niet iets met soort genoeg of zo, hè?
0: Ja, dat denken mensen dus nu.
1: Oh, nee.
0: Ja, mensen denken dat nu dus.
1: Nee.
0: En ik ben heel erg benieuwd waarom
1: ze dit
0: hebben gepost.
1: En waarom ze het hebben gepost. Ja, ik snap je. Ga je het ons volgende week vertellen dan?
0: Als ik het weet, ga ik jullie gelijk vertellen natuurlijk. Weet je wat ik super leuk vond?
1: Nou.
0: Vibes Cartel. Ik volg niet heel veel bekende mensen op social media.
1: Ja.
0: Maar hem wel. Ik weet niet. Ik vind hem gewoon hartstikke gezellig. Hij post ook allemaal van die dansfilmpjes. Van die grappige filmpjes met zijn vrouwtje natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar hij is natuurlijk heel veel jaar geleden is hij vast komen te zitten.
1: Want ik wou zeggen, hij heeft toch die man in stukjes gehakt?
0: Laten we het daar maar niet meer over
1: hebben. Jij hebt het over leuk, gezellig en leuk volgen. Maar allegedly heb je dat gedaan.
0: Oké, hij heeft vastgezeten, hij heeft zijn straf gehad. Maar hij heeft dus een dochter. Die is 14 jaar en hij had haar nog nooit gezien. En hij heeft haar dus nu voor het eerst gezien. En ik vond het zo schattig hoe hij op die foto stond. Hij stond echt zo heel schattig naast haar. Hij zei ook, ik ben nooit verlegen voor een vrouw. Maar voor deze vrouw was ik gewoon verlegen om haar te ontmoeten. Dat is toch schattig?
1: Oh my god.
0: Ook al heeft hij mensen in stukjes gehakt. Nou, vorige week vertelde ik natuurlijk over Drake die 3 albums had uitgebracht.
1: Ja.
0: Bizar. En er gaan allemaal theorieën over van waarom heeft hij dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Weet je, 3 albums is niet heel normaal eigenlijk.
1: Nee.
0: Ze denken dat hij heel snel van zijn platencontract af wil zijn. Omdat, als je 43 tracks dropt en meestal heb je een contract voor zoveel albums of zoveel tracks.
1: Ja.
0: Nou, nu heeft hij gelijk 3 albums en dat zijn 43 tracks.
1: Dat is interessant.
0: Dus dat zou wel heel goed zo kunnen zijn.
1: Wil ik nog eventjes een dieper onderzoekje over doen op dit? Want dit vind ik inderdaad wel interessant. Want hoezo zou hij dat dan? Hoezo wilt hij van zijn platencontract af? Heeft hij dan slechte?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Nou, we gaan het voor je in de gaten houden.
0: Het zou anders kunnen zijn en meestal gaan wij het niet eens meer horen.
1: Dat is wel vaak zo.
0: Het echte verhaal.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, true.
0: Hey, dat was de gossip van vandaag.
1: All right.
0: Yes.
1: Nou, ik vond het wel heel erg juicy. Vooral het Lado-gedeelte en de soort.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe de baby heet.
1: Nou,
0: maar we hadden ook nog de vraag van de dag.
1: Ja, de vraag van de dag, daar wil ik wel eventjes een tipje van de sluier aan geven. Het heeft te maken met money.
0: Money?
1: Money, okay. Dus ik zou zeggen, laat ons weten wat jij denkt dat de vraag van de dag is. 058-029-4x2. En dan gaan we je vertellen wat de vraag van de dag is. Maar dat doen we na Wale en Leon Thomas zometeen voor je met Watching Us. This is where the biggest stars come to play. Downtown trying to go to Soul City. G-Pop, all we know is red rum. Let me see you do it. Big Draco, come up by the sketch. Blue face, baby. My house. When I grow up, I'm gonna buy me a house. Let's do it, right? Do it. We are Galaxy Radio. Download our free radio app now.

0: Ja, Dummy hier op Galaxy Radio met FJ en Pretty Girls. Pretty Girls. We are also pretty girls.
1: Sowieso.
0: Al zeg ik het zelf. Anyway, het is alweer tijd voor...
2: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Jawel, en de vraag van vandaag luidt als volgt. Wat is iets waar je stiekem veel te veel geld aan uitgeeft, Ange? Wat is het? Zeg
1: nou,
0: het maar.
1: Stiekem?
0: Ja, stiekem.
1: Stiekem.
0: Stiekem.
1: Nou, ik zeg heel eerlijk, ik ben er wel de laatste 3 maanden mee gestopt.
0: Oh.
1: Maar ik kocht echt zo... Ik kocht denk ik elke week een paar schoenen.
0: Elke week een paar schoenen?
1: Ik denk het wel, echt elke week.
0: Maar oh my god, hoeveel paar schoenen heb je dan?
1: Ja, ik heb nu denk ik iets van 80 paar schoenen.
0: Girl. 80 paar schoenen, that is crazy.
1: Ja, en toen, iemand kwam echt bij mij thuis en ze staan ook allemaal in de gang in van die rekken, zeg maar.
0: Ja.
1: En niet allemaal, maar veel.
0: Ja.
1: En iemand zegt echt, ik snap dat jij nog geen nieuwe auto hebt. Toen voelde ik me zo schuldig. Ik dacht, ja, ik snap het ook.
0: Ja.
1: Dus ik ben ermee gestopt.
0: Slim,
1: waar geef
0: goed.
1: Jij veel aan uit?
0: Even kijken, waar geef ik veel aan uit? Ik moet zeggen
1: stiekem.
0: Dat ik... Stiekem. Even kijken, ik heb altijd wel veel geld uitgegeven aan kleding, wil ik zeggen.
1: Koop je dure kleding of veel kleding?
0: Veel. Maar de laatste tijd, naarmate ik ouder word, is het meer kwalitatief betere kleding.
1: Oh, ja,
0: wat dan ook meer
1: snap
0: kost.
1: Ja.
0: Maar naast dat denk ik ook, ik ben wel iemand die van kwaliteit houdt. Dat heb ik echt van mijn moeder. Dus huidproducten, haarproducten.
1: Oh, ja.
0: En dat kost wel wat.
1: Ja.
0: En ongemerkt gaat er heel veel geld
1: op. Weet je waar ik wel echt veel aan uitgeef?
0: Ja.
1: Wat drinken of wat eten buiten.
0: Dat weet ik van jou. Dat klopt, ja. Want jij houdt van je lekkere terrasjes hier en daar. Lekker drankjes hier en daar.
1: En ik merk ook dat ik heel vaak betaal.
0: En dat je dan niet tikkie stuurt, eens. Dat weet ik ook.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als ik met me... Ja, ik heb dus een bedrijf. En dan zijn we bijvoorbeeld klaar met werken. En dan zeggen we, het is lekker weer. We gaan op het terrasje. En dan gaan we naar het terrasje. En dan gaan we weer wat drinken.
0: Ja. En dan vliegen de eurotjes eruit. Ik snap het helemaal.
1: Maar ik vind het ook zo gezellig. Ik hou van dat bourgondische leven.
0: Ik snap je wel. Dus nu het mooie weer wordt, gaat het weer lekker losgaan in je portemonnee.
1: Ja, ik wil vanavond al wat doen eigenlijk.
0: Ik snap dat.
1: Dus wie gaat betalen?
0: Wie gaat betalen?
1: Wie gaat ons meenemen naar het terras?
0: Ange haar drankjes betalen vanavond. Laat het weten. Maar laat vooral weten wat je dus vindt van de vraag van vandaag. En dat is nogmaals, wat is iets waar je stiekem heel veel geld aan uitgeeft? Ange, wat is het nummer?
1: 085-029-4x2. Je kan appen, bellen of een voice memo sturen.
0: Ik ben enorm benieuwd. Let's go!
2: We are Galaxy. Back to the hip-hop. You already know. Galaxy.

0: Distinct met Salam hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day, day, day, day, day, day, day. Ja, ja, ja, ja, we zijn er, we zijn er.
1: Als het zo goed loopt, onze Friday day.
0: Lekker synchroon loopt, hè? Ik snap dat, ik snap dat. We zijn je net. Nou, niet net. We hebben je misschien twee nummers geleden een vraag gesteld.
1: Maar we kregen toch wel veel reacties.
0: Ja, daarom dachten we gaan gewoon nu al lekker wat reacties met je doornemen. De vraag luidt als volgt. Wat is iets waar je stiekem veel te veel geld aan uitgeeft? En Angie, voordat wij naar de reacties gaan van de luisteraars. Jij had zelf ook nog eentje waarvan ik dacht, girl, wil je dat ook nog even delen alsjeblieft?
1: Nou, ik zag hem dus voorbij komen eigenlijk bij een luisteraar. Mandy, die zei notitieboekjes.
0: Ah.
1: En dat vond ik grappig, want ik zelf koop dus ook heel veel notitieboekjes. Als die er leuk uitziet, dan denk ik, ja. Oh, dat vind ik leuk. Hier ga ik iets schrijven, maar ik schrijf er nooit in. Dus als iemand een notitieboekje nodig heeft, ik heb er genoeg. Je hoeft niet te kopen.
0: Maar ook gewoon nog die, oh, dat vind ik leuk.
1: Ja, gewoon oh, fluffy, roze, goud. Helemaal leuk.
0: Dus je bent gewoon een notitieboekjes hoorder.
1: Ja. Volgens mij hebben jullie ook allemaal voor kerst een notitieboekje.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik heb ze wel helemaal voor jullie uitgezocht. Het is niet dat het in mijn collectie al zat of zo.
0: Fijn, bedankt. Maar al was het wel zo, dan voel ik me ook vereerd hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, dus dankjewel Mandy voor je reactie. En ook onze collega Raquel, of sorry, Tony Q.
0: Ja.
1: Dat is haar echte naam. Tony Q had gereageerd met een spraakmemo.
0: Even kijken maar wat zij heeft gezegd. Ja.
2: Hi ladies, this is Tony Q en ik wil een antwoord geven op jullie vraag, maar ik zeg het wel in Engels. So what do I give out too much money for? I want to say waxing.
0: Wow.
2: I know that it is extremely necessary, especially in this weather and this time of the year.
0: Yeah.
2: I feel like it's an abonnement and I'm doing it way too often now, every month like clockwork. But yeah, I give too much money, but I have to do it anyway. So yes, that is the answer to the question.
0: Bedankt Tony Q. Ik snap dat helemaal.
1: Maar wel fijn ook gewoon als je daar, als je er elke maand gewoon lekker me-time daarmee hebt.
0: Jazeker.
1: Dat is toch chill?
0: En ook precies wat Tony Q ook zei. Het is ook gewoon nodig, toch? Zeker met het warme weer. Dat je wel gewoon, gewoon lekker fris bent daar. Weet je?
1: En hier ook Nina die zegt haarproducten.
0: Haarproducten,
1: ik denk
0: snap
1: dat
0: ik dus.
1: Heel veel mensen, want zij zegt ook, mijn krullen leven beter dan ik. Ik denk dat heel veel mensen met krullen deze voelen, want het is duur.
0: Ja, nee,
1: het
0: dat is
1: zo
0: echt.
1: Duur.
0: Het is heel duur, daarom zei ik het ook. Dat is ook iets. Late Night Lisa zegt, ik ga even kijken bij de Action en loop naar buiten alsof ik een heel nieuw leven ben begonnen. Girl,
1: te veel
0: ik
1: geld
0: snap
1: Action
0: je
1: dus.
0: Helemaal.
1: En echt. Deze vind ik ook leuk, want dit doe ik dus niet. Sammy, die zegt, snacks bij de kassa. Het geld voelt niet... Zo, jeetje, sorry hoor.
0: Dat geld
1: het voelt niet echt als...
0: Het voelt niet echt geld totdat ik thuis kom, als ze het uitgeeft.
1: Maar, doe jij dat wel, snacks bij de kassa pakken?
0: Nee.
1: Kauwgom is het enige wat ik daar pak, maar... Ja. Die snacks, Mars en Snicker en dat soort dingen doe ik niet hoor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar
0: nee.
1: Heel veel mensen doen het wel, dames liggen er daar ook.
0: Maar misschien ben ik gewoon een gierigaard, want ik vind het veel te duur als ik kijk naar die snack. 1 euro.
1: Is het 1 euro?
0: Nou, soms zijn die dingen nog duurder zelfs. Dan denk ik, nou, dan koop ik liever gewoon een pak. Maar goed, dankjewel voor de reacties op de vraag van de dag. Ik kan ze helaas niet, we kunnen ze helaas niet allemaal behandelen. Maar ik vind het wel leuk om te horen dat het zo leeft.
1: Ja, zeker.
0: Het leeft
1: we geven allemaal
0: echt.
1: Te veel geld uit, sowieso.
0: Precies dat. Zometeen gaan we het laatste uur in van de show. En dan is het weer tijd voor de New Music Friday. En we gaan ook nog eventjes een belletje plegen.
1: Ja.
0: Toch? Dus ik zou zeggen, hou hem hier.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.

0: Don Toliver met Rimmer hier, second hand op Galaxy Radio. It's still Friday. Ja. We zijn inmiddels aangekomen bij alweer het laatste uur van dit Friday Day show. Het is dus echt wel tijd om je weekend gewoon lekker in te gaan zetten. Of je nou wel of niet een avonddienst begint. Of je misschien nog even lekker bij de Vrijmibo zit. Of misschien ben je wel bepakt en bezakt onderweg naar een, kan ik dat zeggen, vakantiebestemming, weekendje wegbestemming. He, want ja, we zagen heel veel auto's.
1: Zo, heel veel mensen in de auto met hele dekbedden.
0: Zeker.
1: Tenten, coolboxen.
0: Noem het maar op.
1: Mee, kat mee. Weet ik veel wat ik allemaal in die auto's voorbij zag komen.
0: Van alles,
1: maar
0: joh.
1: Maar weet je wat ook leuk is? Ik kreeg net een berichtje van een buschauffeur die ook lekker aan het luisteren is. Dus ja, de openbaar vervoer gaat gewoon door.
0: Ja, zie je? Ja, precies. Ja, dat moet ook gewoon doorgaan. Ook al is het vrijdagmiddag, ook al is het 27 graden, daar heb je helemaal gelijk. Leuk dat je luistert. Ik heb in dit derde en laatste uur verschillende nummers voor je klaargezet. Wat dacht je van Cho met KM, Barry Anthem, maar ook Kevin. Niks persoonlijks. Het is een van zijn laatste nummers, hè? Het is een meest recent, als ik het goed heb. Maar ook EJ Jones met Gas Station Love. Dus ik zou zeggen, hou me gewoon hier. Nu denk ik aan Go Mama. Go Mama Dior.

0: Yes, Area Star, where do we go? Where do we go? Ik hoop dat je onderweg bent naar huis. Dat hoop ik, waar je naartoe gaat.
1: Of juist niet, hoor.
0: Nou, ja, of nou, naar de leuke vakantiebestemming natuurlijk. Wat ik net al zei.
1: Zou dat heel leuk zijn.
0: Dat kan ook. Maar goed, we hebben je natuurlijk verteld dat we ook een telefoontje gaan plegen vandaag. En dat doen we met niemand anders dan Naga. Spreek ik je naam zo goed uit? Hallo, hallo.
1: Hoor hem niet.
0: Ik weet het niet. Hoor
1: met ons is er wel altijd iets met die telefoon, hè?
0: Ja, dat is waar. Nee, maar we staan toch echt wel ready to go en on air. Dus,
1: ja, ligt het dan aan ons? Of,
0: Ja, ik weet het niet, joh. Was het vorige week of de week daarvoor ook al? Dat we inderdaad een beetje gedoe hadden. Kijken of we nu...
1: Ik ga even kijken of het...
0: Ja, kijk maar eventjes wat technical difficulties. En terwijl Angie dat aan het doen is... kan ik je vertellen dat wij in deze New Music Friday niet 5, maar 6 nummers hebben. Even kijken. Oh, momentje. Hallo, hallo. Nou, nee. Toch niet? Nee, er gaat de hoop af. Maar we horen helaas helemaal niks.
1: Zullen we anders doorgaan naar de New Music Friday?
0: Ja, want daar was ik wel heel erg benieuwd naar eens. Dan gaan we zo meteen nog een keer proberen te bellen met Naga. Maar de New Music Friday, wat ik dus zo leuk vind, eens, is dat jij altijd zoveel effort erin zet om ons de leukste en de nieuwste nummers te geven. Met lekker wat diversiteit. Maar soms pak je er ook een themaatje aan vast.
1: Vandaag is het heel erg internationaal.
0: Oh, yes. Internationaal. Oké, wil je dan al misschien een tipje van de sluier geven?
1: Ja, lekker veel R&B zit erin. Okay. Zeker.
0: Ja.
1: En daar had ik zin in. Want ik dacht, dadelijk wordt het zomer, zeg maar. Of het is al bijna zomer.
0: Ja.
1: Willen we meer wat dansmuziek, zeg maar, hebben.
0: Ja.
1: En ik dacht, nu kan ik nog net die R&B draaien. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat we nog even doorgaan dan naar het nummertje. We proberen Naga nog even terug te bellen. Maar de New Music Friday komt er sowieso voor je aan. I hear this.

0: ijs als altijd, maar kan niet doorzaaien.
1: Zoals beloofd, Kevin met niks persoonlijks hier op Galaxy Radio. En we hebben hem nu toch wel echt aan de lijn.
2: Het is gelukt.
1: Het is gelukt. Het is gelukt. Hallo, hallo. Oh god, nee hè. Als het nu weer niet gaat, jongens, dan ben ik er klaar mee. Hallo, hallo. Hoor je ons?
3: Yes, ik
2: ja, het is gelukt.
3: Goedenavond, dames.
2: Goedenavond. Ja, het is gelukt. Goedenavond. We hebben Naga aan de telefoon. Yes. Super leuk dat je bij ons in de uitzending bent. Gisteren had je je luistersessie, oftewel je release party in de popcentrale. Hoe was het?
3: Ja, het was echt, echt super vet. Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen ervan.
2: Snap ik.
3: Ik moest vandaag ook gewoon weer vroeg op mijn werk zijn, zeg maar. Maar ik heb echt, ik heb zo genoten. Het was echt nog drukker dan verwacht. En ja, echt een super mooie avond. Het had niet beter gekund.
1: Dat was aan te horen.
2: Ja, je had natuurlijk je luistersessie / release party. Omdat vandaag jouw nieuwe EP is uitgekomen. Hittegolf. En ik denk dat die precies op de juiste dag is uitgekomen.
1: Ja, zeker.
2: Want het is ook echt een hittegolf aan het worden. En ik zag een filmpje van jou. Kom in je bikini. Zijn er mensen in bikini gekomen?
3: Net niet.
2: Net niet.
3: Op een gegeven moment, zeg maar, het werd op een gegeven moment wel zo heet in de zaal dat wel bijna zeg maar, dingen uit moesten en zo.
2: Ja, dat wel.
1: Oh, oké. Okay. Wauw.
3: Nee, kijntje.
2: Maar het werd wel een hittegolf. Maar hoe zijn de reacties geweest op jouw nieuwe EP die vandaag is uitgekomen?
3: Ja, eigenlijk alleen maar positief. Ik heb hiervoor best wel veel promo gedaan al voordat het uitkwam. En ik heb zeker nog wel wat liggen, maar alleen maar positieve reacties gekregen. Dus daar ben ik super blij mee.
2: Heel fijn. Want je schrijft natuurlijk over liefde, vrijheid, zelfvertrouwen, wat ik heel mooi vind, en verlangens. Waar hou jij je inspiratie vandaan? Waar heb je je inspiratie voor deze EP vandaan gehaald?
3: Misschien een beetje een cliché antwoord, maar puur gewoon uit live.
2: Ja, het is allemaal echt gebeurd?
3: Ja, zeker. Ja, grotendeels wel. Ja, het zijn dingen die je zelf meemaakt. Dingen die je om je heen ziet gebeuren. En eigenlijk alle dingen die ik dagelijks meemaak in mijn leven, daar schrijf ik wel veel over. Dus ik denk dat het gewoon daar vandaan komt.
2: Oké, mooi.
1: Je hebt ook een nummer dat heet Kies voor mezelf. Dat vind ik wel een mooi onderwerp. Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Dankjewel. Ja, ik was met Timber, dat is een producer, was in de studio ingegaan en hij had een beat getikt waar ik eigenlijk gelijk heel veel energie bij kreeg. En ik weet niet, op een of andere manier kwam die zin in mijn hoofd, soort van met de energie en de good vibes en gewoon vooral de manier hoe die de beat had geproduceerd, was het heel erg van, dit is echt een soort van vuurtje in jezelf aanwakkeren of zo. Daar begon het gesprek over.
1: Mooi, okay.
3: En uiteindelijk werd dat Kies voor mezelf. En later heb ik de FT die erop staat van Lex, die hebben we later erop gezet. En hij heeft echt een super mooie bijdrage eraan geleverd. Dus daar ben ik super blij mee.
1: Oh ja, okay. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker, want dit is een van de 7 nummers die op je EP staat. Op welke ben je het meeste trots? Welk nummer mogen we voor je gaan draaien?
3: Goede vraag. Ik ben wel trots op alle tracks eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik.
3: Als ik er dan toch eentje moet kiezen, dan kies ik nu voor Afscheid.
2: Oké, en hoe kunnen mensen jou volgen? Want we hebben natuurlijk jouw luistersessie gemist voor de mensen die nu luisteren. Maar hoe kunnen we toch nog iets van jou gaan checken? Heb je socials? Komt er weer een optreden aan?
3: Ja, zeker. Jullie kunnen me checken gewoon via Instagram, naga.nova. Mm-hmm. Op TikTok the same. Eigenlijk op alle socials. En binnenkort komen er wel weer wat showtjes aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over verklappen.
2: Maar dat kunnen we dan op jouw socials bekijken, denk ik, hè?
3: Zeker weten. Ja, iedereen kan dat gewoon volgen. En hou me vooral in de gaten, zou ik zeggen.
2: Gaan we zeker doen. Welk nummer mogen we voor je draaien?
1: Afscheid, toch?
2: Oh, sorry.
3: Dat werd eerst gevraagd of wat mijn favoriet was.
2: Ja.
3: Maar
2: ja.
3: Aangezien het toch zulk lekker weer is en we echt in die hittegolf zitten, zou ik graag Strand aanraden.
2: Oké. Nou, je mag hem zelf aankondigen.
3: Yes. Alright, ja, mijn naam is Naga. Mijn nieuwe EP is nu uit. Ga die shit checken. Genaamd Hittegolf. En we gaan nu luisteren naar Strand.
1: Naga, dankjewel.
3: Ja, dankjewel dames. Ciao, ciao.
2: Doei, doei.

0: Schoolboy Q met Man of the Year. Heerlijk nummer, ook wel een klassieker te noemen. Mm-hmm. We gaan van de klassiekers naar de nieuwe muziek.
1: Music Friday.
2: New Music Friday.
3: Yes, en
0: yeah.
3: Ik ben wel benieuwd of jij weet wie Hillary Dennis is.
0: Hillary Dennis? Nee, ja. Zeg maar eigenlijk helemaal niks.
3: Ik heb het hier over Odile. Hij is gewoon Hillary.
0: Dat vind ik heel apart.
3: Ja,
0: maar het is toch een man?
3: Ja, hij heet Hillary gewoon.
0: Oké, okay. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan
3: maar
0: vind.
3: Ik vind hem een gruwelijke zanger. Ook is hij gewoon echt een goede DJ, hè? Maar het eerste nummer wat ik voor vandaag heb is Stormzy met Odile.
0: Oh, ik hou van Stormzy.
3: Een hele nice combinatie.
0: Ja.
3: Met 24 Hours. Dus die gaan we even checken.
0: Let's go.

0: Hillary.
1: Hillary?
0: Ik vind het wel...
1: Die gaat echt niet meer in zijn hoofd, nee, hè, Hillary.
0: Ik vind het wel een lekker nummertje.
1: Ja, toch? En Stormzy, I love him.
0: Ja, ja, ja, dus, same. Wel deze een komt in de playlist hitje. Bij jou?
1: Ja, toch? Ja, staat hij al.
0: Uiteraard, uiteraard.
1: We gaan door naar Glenn Lewis. Ken je hem?
0: Nee, ben ik ook niet mee bekend. Nee. Dit is een hele nieuwe playlist voor, moet ik zeggen.
1: Maar deze man is gewoon 51, heeft al heel veel... Heeft gewoon Grammy Awards nominations op zijn naam staan in 2004.
0: Oh.
1: Maar hij heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. Giving You All My Love. Dus ik dacht, laten we even wat R&B erin gooien.
0: Ja, let's go.

0: Oké, je hoort wel aan zijn stem dat het een grown man is.
1: Maar het is lekker toch gewoon.
0: Ja, ik vind het heerlijk.
1: Ik vind het ook heerlijk. Glenn Lewis met Give You All My Love. Dan gaan we door naar Black en Leon Thomas. Wist jij al eigenlijk hoe je deze naam uitsprak? Want ik dacht altijd dat het Six Black was. Ja, ik zweer het. Maar het is dus Black.
0: Ja, volgens mij heeft hij het een keer een nummer gezegd. Of ik weet het niet. Maar ergens wist ik het wel. Maar ik snap heel goed waarom je dat. Want ik heb dat vaker met artiesten die dan een cijfer in hun naam hebben. Dan denk ik, oh, oké.
1: Nou, sommige namen weet ik echt niet uitspreken. Maar we hebben het hier over Black en Leon Thomas. Een van mijn favorites. Ook de laatste tijd.
0: Ja.
1: Met All That Matters.
0: Let's go.

0: Ja, het is een vibe. Leon Thomas is een vibe. Black is een vibe. Het is heerlijk.
1: Ja, toch? Dit is toch gewoon lekker als je met dit weer in je tuin ligt in die hangmat?
0: Ja.
1: Mm.
0: Echt waar. Met een drankje erbij. Een
1: drankje
0: briesje
1: erbij.
0: Mm. Zeker, zeker, zeker.
1: We gaan door naar het volgende nummer. Dat is Black met Just My Type.

0: Alright. Ik luister altijd naar de lyrics, zoals je weet. Mm-hmm. En zegt hij nou, fuck you like you think you important?
1: Oh, ik heb het niet
0: als
1: gehoord.
0: Als zijn van, ik heb seks met je, zodat je denkt dat je belangrijk bent?
1: Oh shit, nee, ik vind het best heftig. Een fashion nummer.
0: Nee, ik moet gewoon nog even goed naar luisteren. Volgens mij
1: maar
0: zei hij dat.
1: Maar het is wel een vibe toch weer. Het is gewoon, ja, die stem is heerlijk.
0: Zeker weten.
1: Heb je wel eens dat je een nummer ziet, gewoon hoe die, de tekst, of de titel, en dat je denkt, eigenlijk wil ik deze niet eens luisteren, want ik weet niet wat het is. Maar dat je hem toch luistert, dat je denkt, ja, dit is wel toch een hitje of zo.
0: Oh,
1: en ik
0: ben benieuwd.
1: Het hier over de Scary Move. Anthem van Lizzo en Sexy Red en het heet Host.
0: Uiteraard, let's go.

0: het ook zo leuk vind aan Sexy Red. Ze zal nooit jokken ook, hè. Want ze zegt ook van, weet je, the world will be born without hoes. En dat ze een ratchet bitch is. Sexy Red, ik voel er wel.
1: Maar het is toch ook wel weer vibe dit, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet, ik hoorde hem, ik heb hem al 3 keer geluisterd vandaag. Vooral dat begin, ik weet niet, die vind ik gewoon leuk. Ik denk, ik wilde een hele R&B ding maken, maar ik heb hem er toch ingegooid.
0: Ja, ik snap hem. Hoes, Lizzo is Sexy Red dus.
1: En
0: what next?
1: De laatste, dat is Yoko Gold. En soms, ik zit eigenlijk heel de week zit ik op social media een beetje te checken. Hey, welke artiesten zijn nieuw, bla bla bla. Ik dacht, deze man is nieuw, maar deze man heeft gewoon 3,2 miljoen monthly luisteraars.
0: Oké. Okay.
1: Dus hij is gewoon populair. Misschien in Nederland nog niet helemaal daar, maar je weet toch, in Amerika is hij al daar. Hij heeft een nummer gedropt, R&B weer, Yoko Gold met Over Time.

0: my goodness, dit is heerlijk! Ja! Ik hou ervan.
1: Ja, ik ook. En wil jij deze nummers terugluisteren, kan dat op Spotify. Als je Friday DDD neerzet bij Search, dan kom je er vanzelf terecht. Dan zie je de Friday DDD playlist. Maar welke gaan we helemaal draaien, Samora?
0: Nou, wij gaan zometeen, kom ik daar nog even bij op terug. Maar we moeten even in beraad eens, want ja, je hebt wel wat bangers gedropt, zeg maar. Zometeen komt er ook nog een request nummer aan. Rosa, jij hebt een nummer aangevraagd en dat is van T-Pain met Chris Brown. Dus die komt er zo meteen voor je aan. Rosa is heerlijk aan het verhuizen en zei: ik luister jullie heel de dag.
1: Oh, heerlijk man.
0: Maar ik wil wel gewoon eventjes een nummertje. En die gaan we dus zo meteen
1: gaan we
0: voor
1: doen.
0: Je draaien. Dus ik zou zeggen, hou hem hier.

0: Nee, kwam sorry. Out of play.
1: Dit nummer is toch fucking grappig gewoon. Oh, ja, dat is nee, dit is leuk. Ja. Voor de Scary Movie film. Deze hadden we dus gekozen voor het nummer van de New Music Friday.
0: Ja, zeker. En ik heb er van genoten.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Ik heb er van genoten. Daarvoor heb je geluisterd naar het nummer dat Rosa had aangevraagd. Namelijk T-Pain met Chris Brown en Freeze tijdens haar verhuizing. En we zijn alweer, boehoe, aan het einde gekomen van de show.
1: Too soon.
0: Ja. En dat wil ik mee zeggen natuurlijk het einde van deze show. Want er is natuurlijk, wij zijn niet het enige programma hier. Weet je, dus blijf vooral gewoon luisteren. Maar eens, ik ben wel benieuwd, wat ga je doen het weekend? Ga je geld uitgeven? Ga je naar een terrasje?
1: Nou, misschien wel. Ik wil eigenlijk zo meteen al naar een terras. Ik heb zin om mensen te kijken.
0: Oh.
1: Ja, I love that. Maar maandag ben ik natuurlijk ook vrij. Dus ja. Ik ga lekker barbecue bij mijn ouders. En heel veel familieleden komen ook.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, daar heb ik helemaal zin in.
0: Is er huzarensalade? Zijn er kippertjes?
1: Weet ik niet. Misschien moet ik dat maken.
0: Ja,
1: maar. Meestal, ja, mijn vader maakt altijd zoveel eten. Ik hoef niks meer te doen. Maar, en wat ga jij doen?
0: Wat ga ik doen? Even kijken. Nou, ik ga lekker genieten van het weer ook. Ja, zondag ben ik in het park te vinden. Ja, we gaan lekker even op een kleedje zitten.
1: Picknicken, zeg maar.
0: Ja, precies. Picknicken. Ja. En ik heb ook lekker afgesproken met vriendinnetjes. Wat ga ik nog meer doen? Nou, Tony Q had het over haar vraag van de dag antwoord. Hè, dat ze heel veel aan het waksen was. En heel veel, dat moet ik dus ook nog eventjes doen.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: voor dit weer wel, ja.
0: Ja, echt.
1: Rokjes.
0: Oh. En what else? Ja, ik heb heel veel visite en heel veel bezoek. Ik ga gewoon mijn eigen mensen ga ik zien. En?
1: Jij hebt het gewoon weer heel druk, zoals altijd. Ja.
0: Maar maandag is het wel weer wat rustig. Er staan gewoon heel veel leuke dingen overdag. Gewoon even lekker lunchen hier en daar.
1: Nou, je kan ook komen barbecue, hoor. Okay, iedereen is welkom altijd bij ons.
0: That is very good to know. Ben ik blij mee.
1: En dan maak ik huzarensalade.
0: Lekker. Met zilvervies ijsjes, hè? Met
1: ja, sowieso.
0: Erbij. Voldoende kip ook erin.
1: Ja, lekker, man.
0: Ja, nice, man. Ja, daar hou ik van. Nou goed, ik denk dat we het hier lekker bij gaan laten. En ik ga je niet zomaar laten. Nee. Ik ga je laten met wat oldschool, maar wel Caribische vibes. Wat dacht je van Rihanna? Met Ponder Replay?
1: Oh,
0: ja toch?
1: Nice.
0: Even lekker. Ik dacht, die staat ook lekker in de playlist. Laten we dat gewoon gaan doen. Wij zijn er volgende week weer. Same time. Same station.
1: Yes.
0: En same show. Ja. Ik zou zeggen, bye bye.
1: Bye.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: Come back right now.
5: It's going down.
0: Back with more hip-hop and R&B.
4: Yeah.
0: This is Galaxy. Daniel Nussbaum.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
6: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. En zorg ik de beste hip hop en R&B die je ooit zult horen. Je kan me ook even bereiken, 085-029-4x2. En dan gaan we gewoon samen knallend dat weekend in. Lekker!
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: Give up!

0: luister naar Nieuwsradio op Galaxy en er wordt al onwijs veel geappt. Dus dat is altijd wel lekker. Maar ik, ja, ik krijg hier toch even een raar appje binnen. Van, nou, ga ik zijn naam spoilen? Ik zou heel graag een nummer willen weten met schat, ik vind je lekker, want je bent lekker. Ja, even kijken of ik die dames nog... Hé, zijn jullie er nog, dames?
1: Ja,
0: hallo?
1: Ja, we zijn er nog, hoor.
2: We zijn er nog,
0: okay.
2: Zeker.
0: Ja, dat is heel... Ja, ik weet niet wat jullie met onze luisteraars doen, maar... mensen vinden je lekker, ik weet niet wat je hebt gedraaid.
1: Schat, ik vind je lekker.
2: Want ik vind je lekker. Zoiets teunen, ik weet het niet. Ja, ik gooi gewoon die naam ook eruit. We hadden teunen namelijk in...
0: Teun wordt even live gehad.
1: Maar vindt hij jou lekker? Of?
2: Nee, het gaat om een nummer.
1: Okay.
0: Ik zou heel graag een nummer willen weten met... Schat, ik vind je lekker. Want je bent lekker. Zoiets ging het. Kan
1: schat,
0: je me erbij helpen?
1: Ik vind je lekker.
0: Zullen we eens even kijken of we Teun kunnen bellen eigenlijk?
1: Oh. Ja, bellen
2: nou, misschien moeten we Teun nog
1: misschien
2: bellen.
1: Misschien wel niet zingen. Nuria.
0: Ja, kan hij even helpen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Teun denkt, oh mijn god.
1: Maar ken jij zo'n nummer? Schat, ik vind je lekker.
2: Want ik vind je lekker. Nee. Dat zegt me eigenlijk helemaal niks. En we hebben dat net gedraaid. We hadden Hoos gedraaid van Lizzo.
1: Hebben wij dat net gedraaid?
0: Goedenavond. Met Galaxy spreek je.
3: Hey.
0: Hey, Teun. Jij hebt toch nog een vraagje aan de dames eigenlijk. Die heb ik teruggetrokken in de studio. Want jij bent op zoek naar één specifiek nummer. Klopt dat?
3: Ja, dames. Ik zit in de auto. Ik rijd naar mijn werk toe. En er gaat ineens een DJ bij jullie draaien. En die draait een plaatje van... Want je bent lekker en dit en wat lekker. Nou, ik ga helemaal lekker op die plaat. Maar hoe heet
1: hij? Ja, dat was Sidney Gregger. Maar ja, die was er vanmiddag.
3: Ja, precies. Dus hij was het.
0: Ja.
1: Okay.
3: Maar welk nummer?
1: Dus dat moeten we aan Sidney Gregger gaan vragen. Nou, welk nummer het was.
0: Kunnen we hem ook even bellen?
1: Kunnen we bellen?
0: Ja, we kunnen nog even kijken. Heb je het nummer van Sidney Gregger?
1: Nee, die staat vast wel in onze... ja, die staat erin. Die staat erin hier zo.
0: Ja?
1: Wacht, ik ga hem even naar je opzoeken. Kunnen we hem tegelijk bellen of niet?
0: Nee, je kan mij dat nummer geven. Dan ga ik hem even... Teun, we gaan doen alles voor je om zodat jij met een gerust hart het weekend in kan gaan, hoor, Teun.
3: Ja, goud. Jongens, ik ga deze plaat plat draaien natuurlijk.
0: Dat is wel...
1: Nu ben ik ook wel benieuwd.
2: Ja, dus dat. We zijn invested.
3: Ja, toch?
0: Hey, Teun, jij bent
3: zo leuk, zo edit. Zit ik echt midden in de uitzending momenteel?
2: Ja, zeker.
3: Oh, we're live on the radio.
1: Nee, dat was vanmiddag, hè, om 12:30. Dus hij is nu niet op weg naar werk.
0: Oh.
1: Maar waar ben je nu, Teun?
3: Ik ben nu thuis.
0: En wat voor werk doe je, Teun?
3: Ik ben aan het koken. Ik maak energielabels voor de woningbouw. Ja, ik weet het. Heel sexy.
0: Ja, fucking sexy. Fucking sexy. Weet je, ik heb nogal hulp nodig. Dus ik ben nog bezig aan het verhuizen of verbouwen. Dus,
3: ja, je hebt een nummer.
0: Ja, lekker. Ik ben nu ondertussen het nummer van de DJ van dienst aan het invoeren. Want we moeten toch echt weten wie dit is.
1: Ja, ik ben ook benieuwd. Ik wil het ook horen nu.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik vind je lekker.
2: Wat is het met deze lyrics?
3: Wacht, ik heb het ergens in een... Ik was aan het rijden. Ik heb de auto aan de kant gezet. Ik denk, dit moet
1: aan de kant.
0: We zijn nu aan het bellen.
4: Goedendag.
0: Ach, we gaan nog één keer bellen.
2: Oh, jammer.
0: Nog één keer. Misschien moet ik even twee keer bellen.
1: Oh ja.
2: Oh ja.
4: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: We gaan het nog één keer proberen, Teun.
3: Zit niet in weekend, jongens. Zit niet in weekend.
4: Goedendag.
0: Nee, hij doet het niet.
1: Nou,
0: ja, nou,
3: iets van, schatje, ik vind je lekker, want je bent lekker, als iets of je danst lekker. Zo ging het en het was zo grappig nummer, zo energiek. Ik dacht, ja, ik moet hem hebben.
0: Ja, dat snap ik, Teun. Nou, Teun, weet je wat ik zou zeggen? Van, joh, ik zou even blijven luisteren tot mijn 9:00 vanavond ben ik bij je. En wie weet kom ik er zo meteen achter door middel van andere luisteraars die ook even kunnen helpen. Dus eigenlijk mijn vraag aan jou is, kan je eventjes een stukje neurien? Zodat,
3: nee, het gaat echt niet meer, nee. Ik zat net een nummer van Bad Bunny te neurien. Nou, dat kon iemand hier ook niet verstaan. Dus...
1: Oh,
3: ik ga dit niet doen.
0: Dus de vraag is... we kunnen nog Sidney alleen nog even erbij... Zullen die alleen nog even kijken of die erbij kunnen doen?
1: Misschien kunnen we hem bellen via WhatsApp.
0: Ja, gaan we dat nog even, alleen even proberen?
1: Stalkers. Nee.
0: We proberen hem even... We hebben hem erbij.
1: Dat kan niet tegelijk, denk ik.
0: Zeker wel, we bellen.
1: Oh, we bellen.
0: Teun, we doen er echt alles aan.
3: Ja, lijp.
0: Galaxy is er namelijk ook voor jou.
3: Ja, nee, dat blijkt.
0: nee,
3: zelfs in het weekend, jongens.
1: Ah, jammer. Misschien is hij mix. Is hij aan het draaien? Misschien is hij wel aan het DJ'en nu.
3: Oh,
0: hey, Teun, kan ik nog ondertussen wel nog een andere plaat voor je draaien?
3: Ja, Bad Bunny, maar dan ga ik weer een titelnummer aanvragen waar ik geen flauw idee van heb. Ik loop nu gauw naar mijn letter.
2: De Vita Armas Fotos, misschien.
3: DTMF.
0: DTMF.

0: Nou ja, weet je, Teun, dan hoop ik dat je nog steeds met lachend het weekend in kan. En wie weet kom ik zo meteen wel met een antwoord voor jou, ja, hoe deze plaat nou heet.
1: Ja, het zou zo mooi zijn.
0: Teun, tot mijn 9 uur slaap ben ik bij je. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Is goed, jongens. Dank jullie wel.
0: Dank

0: Santa hoorde hier op Galaxy. Ja, ik vind het nog wel een beetje vroeg hoor voor Santa dingetjes, maar ik snap de vibe. Je luistert naar Nieuws Radio, tot om 9 uur vanavond ben ik bij. Hè? Ja, zoals reeds al gezegd. En dus er komen leuke reacties binnen via de app. Dat is altijd heel fijn. Nee, dan, ja, weet je, dan maak ik samen met jou een programma. Want Ines die zegt, hey Daniel, eindelijk vrijdag en het is altijd weer fijn om je stem te horen. Ik zit nu met vriendinnen op balkon, heerlijk in het zonnetje, drankje erbij en Galaxy hard aan. Nou, dit is echt precies de vibe die je nodig hebt om het weekend te starten. En Dilano die zegt, hey Galaxy, ik ben onderweg naar een feestje. Maar de sfeer in de auto is nu al harder dan de club zelf. Vrijdagavond energie, man. Kijk, dat is altijd lekker. En Yara die zegt, ik ben net thuis van werk en ik ga vanavond helemaal niks doen. Eten besteld, chillkleding aan en gewoon lekker luieren deze avond. Nou, daar zit ik dus ook een beetje mee in het, te kijken wat ik daarmee moet doen. Ga ik vanavond weer helemaal de kop eraf of gaan we vanavond gewoon chillen? Nou, ik denk het laatste. Ik ben gewoon ook een beetje aan het bijkomen. Gewoon even lekker aan het relaxen. En er zijn leuke dingetjes achter de schermen mee bezig. Ik ben eigenlijk echt helemaal lekker aan het viben. Dus ik zit er lekker in. Ik ben benieuwd hoe lekker jij erin zit. Wat zijn jou voor de rest nog jouw weekendplannen? Laat me het natuurlijk eventjes weten. Daarvoor is de app natuurlijk 085-029-4x2. En dan kun je lekker connecten of bel me eventjes op. Ook gezellig. En ondertussen hebben we het nummer van Teun dus nog steeds niet gevonden. Weet jij toevallig in de mix van vanmiddag? Ik zou heel graag een nummer willen weten met schat, ik vind je lekker, want je bent lekker, zoiets ging het. Kan je Teun daarbij helpen? Laat het weten via de app van Galaxy 085-029-4x2. En help een mede-Galaxy luisteraar verder.
1: We are your daily playlist provider.
2: You know his name.
1: We are Galaxy Radio.

0: Ja, het is dan toch wel weer spannend. Als jij mooie meubels op straat ziet. Dus laten we zeggen, ja, je loopt op straat en je ziet in één keer een mooi meubel. Ga je dat dan meenemen? Ja of nee? 0580-029-4x2. Laat me het weten wat jij zou doen. Oké. Ja, nou, ik ben benieuwd wat jij zou doen. Even kijken, gaan we het werken? Ja, het is spannend. Ja hoor, daar zijn we dan. Komt-ie, adverteren.
1: Vriendinnen weten het. Bij jou moeten ze zijn. Voor braids, dreads, waves, streten, wigs en retwists. Maar hoe vertel jij de hele stad dat hun haar bij jou de beste treat krijgt? Je adverteert waar jouw klanten zitten natuurlijk. Op de radio, want je wil groter. Je wil dé barbershop zijn voor jouw culture. Stel nu een eigen campagne samen. En ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Wij zijn Galaxy en dit is...

0: TGFT hoorde je hier live op Galaxy. Ja, ik stelde jou zojuist de vraag van, joh, weet je, als je random spullen, meubels op straat vindt, zou je dat dan meepakken? Ja, ik krijg best wel leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Carlo, die zegt, Daniel, dus jij zou dat mooie meubel gewoon meenemen van de straat? Ik zit hier in de auto en moest lachen. Eerlijk gezegd zou ik dat ook doen als het niet te groot was. En Joost, die zegt, Daniel, heel eerlijk, ik zou dat mooie meubelstok gewoon laten staan. Ik snap het niet verkeerd, maar tegenwoordig is alles op straat wel een beetje sus, toch? Maar ja, goed. En ik krijg ook nog een appje van Remco, die zegt, nee, Daniel, een willekeurig meubel van straat meenemen, dat is echt niet slim, man. Je weet niet waar dat ding vandaan komt of wat er mis mee is. Ik hou het liever schoon en koop wat ik nodig heb. Nou ja, goed, Remco, misschien had ik jouw advies wel moeten volgen, maar dat heb ik niet gedaan. Gisteravond liep ik door mijn prachtige straat in Amsterdam en ik heb een dakterras. En ik dacht, ja, shit. Ik heb altijd over nagedacht dat ik nog wel wat terrasstoelen wil hebben. Gewoon chille lounge stoelen voor op het terras, super relaxed. En ja hoor, daar stonden ze voor mijn neus. Twee prachtige terrasstoelen, maar ja, wel gebruikt, wel bij het Grofvuil. Ja, ik heb het gewoon meegenomen. ik heb ze mee naar boven gesleurd. En ja, en heel eerlijk, ik ben eigenlijk wel trots op. Weet je, ik heb er niet honderden euro's voor moeten betalen of voor een nieuw terrassetje. Het zijn gewoon prima stoelen. Ik gooi die kussens in de was. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel relaxed. Ik ben eigenlijk wel helemaal blij. Dus ja, een tip aan jou. Weet je, mocht je nog leuke spullen willen vinden, loop een rondje door je wijk. Wie weet staat er nog wat bij de Grofvuil. En nou moet ik ook zeggen, Amsterdam, pleuren is ook alles op straat. Ik bedoel, ik leef soms net in een vuilnisbelt. Want daar zie je weer een kast en daar zie je weer wat. Het is zo snel weg dat als ik zelfs mijn kast uit mijn raam weggooi, dat mijn buurvrouw hem gewoon zo opvangt.
1: Molly en Tyler.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
4: Nobody like me.
1: This is Galaxy Music.

Hoor je hier op Galaxy? Ja, ik had dit eigenlijk nooit moeten opbrengen, denk ik. Ik zie aan de ene kant echt boze mensen in de appbox komen die zeggen... Joh, grof vuil meepikken, snap ik. Maar die stoelen zijn toch behoorlijk ranzig geweest, Daniel. Ik zou dat niet op mijn dakterras hebben staan, waar ik ook eet en drink. En Thijs die zegt, Daniel, respect voor het sparen, maar het terras buiten zonder nieuwe meubels voelt toch net iets te goor. De dumpspullen zijn leuk voor een experiment, maar ik zou mijn vrienden daar niet graag op willen ontvangen. Oh, maar gelukkig is er wel nog één positieve reactie binnengekomen, dus dat is altijd wel weer fijn. Dankjewel. Die zegt, Femke die zegt, Daniel spreekt echt uit mijn ziel. Even kijken. Je ziet inderdaad wat spullen op straat zijn en het zou zonde zijn om dat weg te gooien. Vooral voor een leuk terrassetje.

0: Galaxy Radio. Download our free radio app now.
1: Kwart voor acht, je luistert hier naar Galaxy Radio. Mijn naam is Daniel Noesbaum. En dan even een vraag aan jou. Ben je nou echt zo tevreden met jouw, ja, jouw basisinkomen? Met je basissalaris? Ben je daar zo tevreden mee? Of denk je bij jezelf, nou, ja, dat zou nog wel wat meer kunnen? Nou, voor die groep heb ik zo meteen goed nieuws.
0: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

Energy. Ja, ik vroeg jou zojuist van, ben je nou echt zo tevreden met jouw minimumloon? En ja, als dat kan, dan is dat helemaal top, hè? Kijk, een gegeven paard mag je inderdaad niet in de bek kijken. Maar ben je nou niet tevreden met je minimumloon, dan hoor je bij een hele grote groep mensen die eigenlijk altijd lopen te zeiken en lopen te klagen over het feit dat je te weinig verdient. Ja, en daarvoor heb ik nou weer goed nieuws meegebracht. RTL Z meldt dat namelijk Nederlanders met een minimumloon vanaf 1 juli er iets op vooruit gaan. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren stijgt het netto loon met 23 tot 31 euro per maand. Ja, en werknemers met een 38-uren werkweek krijgen het meeste erbij. En hun salaris stijgt naar best wel veel. Namelijk 2368 euro cent per maand. Bij een 40-uurige werkweek gaat het om 28,80 euro extra. Maar ja, ook parttimers zien een opvallende stijging. Dus ben je lekker aan parttime aan het werk, dat is lekker. Nou goed, wat zou je allemaal doen met dat extra geld, joh? Ik open eventjes de comments onder dit bericht. Iemand zegt, twee frikandellen speciale keukenrol erbij halen. Ja, nou ja, goed, dit is eventjes wat. Het is toch leuk in ieder geval dat je in ieder geval wat extra's krijgt. En, ik zie zelfs een comment van Rotje onder die post. Die zegt, daar kan je dus weer een kleine kapsalon van halen. Nou, zo kan je natuurlijk ook zien. Dilemma's. Het blijft toch een dilemma. Wat zou je dan doen met extra geld? Misschien hebben we vandaag al vakantiegeld al uitgekregen. Kijk even op je app. Dat zou toch even lekker zijn voor het weekend?

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Ladies and gentlemen, now back.
6: Turn it up.
7: Music up loud.
4: We are Galaxy.
8: Welcome me back.
4: We are Galaxy.
9: Let's go.
10: This is Daniel Nussbaum.
11: Daniel Nussbaum.
12: In Nieuws Radio.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
13: Galaxy, ja hoor, 2 uur is begonnen tot om 9 uur vanavond. Sta ik aan jouw zijde en trappen wij samen het weekend af. 085-029-4x2 en daarmee vraag jij jouw weekendplaat aan. Goh, dat is nog even lekker aftrappen zo dat weekend.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.
14: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the boy off?

Galaxy. Ja, dan krijgen we onwijs leuke appjes binnen. Tweede uur, Bas die zegt, Daniel, ik ben onderweg naar mijn werk. Maar ondertussen heb ik met jou al een weekend vibe. Nou, kan je voor mij Tams, Love Me Yeah draaien? Nou ja.

G4 Year op Galaxy natuurlijk. What else? En dan even een vraagje aan jou. Hoe lang heb jij als... Ja, ik even jou als mannelijke luisteraar. En heb je een vriendin, dan komt dit helemaal mooi uit. Hoe lang heb jij erover gedaan? En heb je er wel eens over nagedacht? Hoe lang je erover hebt gedaan? Totdat je dacht dat je met de vrouw van je leven was. En dat zij echt wifey material is. Ja, en als vrouwelijke luisteraar schrik je hier natuurlijk van. Dan denk je, hey, hoezo denkt een man hierover na? En er is hier een onderzoek uitgekomen. Ja, en dat is een bizar resultaat en dat hoor je zometeen. We are Galaxy. This is where the biggest stars come to play. Hey, every day's a party. Yo, this is Galaxy.

0: Lightwork Freestyle hoor je hier op Galaxy. Nou, ik vroeg zojuist aan jou als mannelijke luisteraar, met een vriendin, met een partner van joh, heb je er wel eens over nagedacht dat je hoeveel dagen je er echt over hebt gedaan om te zeggen van joh, hey, die chick waarmee ik nu ben, die is echt wifer material. En er is dus uit onderzoek, onder 1000 mannen blijkt dat er gemiddeld ongeveer 112 dagen duurt voordat zij beslissen of iemand volgens hem wifey material is. Volgens het onderzoek letten mannen daarbij niet alleen op uiterlijk, maar vooral op dagelijkse gewoontes, gedrag, onder stress en hoe iemand met anderen omgaat. De resultaten zorgden online voor veel discussie, omdat sommige mensen het herkenbaar vonden, terwijl anderen vonden dat je zoiets niet in een vast aantal dagen kunt checken. Ja, bizar onderzoek toch? Dus als vrouw zijnde, check ook even je relatie, hoe dat dan bij je partner heeft gezeten, alsjeblieft.
1: What up, it's Kehlani.
2: Baby.
1: And this is my new song.
2: Kehlani, out the window, here on Galaxy.

Eigen klant van mijn problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoeft niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: Kim Varum, Bruder. Lijpen. Met paraplu hoorde je hier op Galaxy. Ja. Tot om 9 uur vanavond ben ik bij en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En ik kreeg een appje binnen van Bas. En Bas die zegt: Daniel, ik zit zo lekker alvast in deze weekendflow. Ja, daar moet toch wel even een knaller bij. Ik ben me aan het klaarmaken voor de club, zegt hij. Ja, daar moet dan wel een chargé bij.
1: Jong,
0: hey!
1: We wachten wat chargé
0: bij. Ja, we hebben mee. Chargé hier op Galaxy.

0: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je is een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Daniel Nussbaum.
3: Ja, als ik nu naar buiten kijk en de weervoorspelling van dit weekend zie, ja, dan wordt het gewoon zomerse temperaturen. En ben jij nou nog echt fan van dit station en je luistert al heel lang, dan weet je dat ik vroeger ook al vaker hier heb gedraaid. En dan draaide ik één plaat, omdat dat echt mijn ultieme zomertrack is. En dat is deze Ira Star, Rush, hier op Galaxy.

0: mocht je haar nog willen bezoeken en bewonderen live op stage, dan moet je 14 juni even naar de Ziggo Dome. Want daar treedt ze dan op. Ze doet een Amsterdamse en Britse tour gestart. Ja, het is echt ontzettend vet. Dus ja, mocht je dan nog kaartjes over hebben, neem mij natuurlijk ook mee. Je mag mij ook een keertje belonen met wat ik hier voor jou doe. Namelijk radio maken hier op Galaxy op jouw favoriete station. Met al jouw favoriete tracks. Het zit al bijna weer op. Het is altijd wel weer jammer. Maar god, we gaan er nog even van genieten. Tot om 9 uur vanavond ben ik bij. En verzorg ik de beste hiphop en R&B die je ooit zult horen.
1: 100% Nederlandse hiphop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.

Ja, er gebeurt altijd heel veel op mijn viewpage. En dat vertel ik je natuurlijk ook reikhalzend. Want ja, dan zie ik wel weer rare filmpjes over katten en honden of mensen. Of iets wat ze daadwerkelijk meemaken. Maar er is nu wel weer een bijzonder nieuwtje op mijn viewpage voorbij gekomen. Namelijk, we kennen allemaal het gedoe met het hantavirus. Ja, ik maak me wel zorgen. Ook heb ik wel weer zin in een nieuwe avondklok. Want ik hoop dat dan de GTA 6 uitkomt, zodat we GTA 6 kunnen spelen. Maar dat zou toch wel wat zijn. Maar er is dus op dit moment een... Nee, vat hoor trouwens. Ik hoop helemaal niet op een avondklok, maar dat was een grapje. Maar nieuw geval van een hantavirus in Nederland. Want het bemanningslid cruiseschip blijkt toch wel besmet. En nu.nl meldt dat het bemanningslid van de cruiseschip Hondius toch besmet blijkt met het hantavirus. Het schip meerdere maanden gaan in Rotterdam, nadat meerdere opvarenden besmet raakten. En 3 mensen raakten daarmee onder het leven, onder wie een Nederlands stel. Ja, alle resterende opvarenden zaten in quarantaines. Ja, en de WHO roept landen nu op om passagiers tijdens de volledige quarantainesperiode scherp te controleren en in de gaten te houden. Ja, ik moet zeggen, ik vind het toch wel weer een spannend idee. Dat hantavirus. Het is dan toch wel weer link. Ik ben benieuwd waar we weer naartoe gaan. Of er dan inderdaad weer een avondklok is, of dat we weer niet uit mogen gaan. Maar ik ben ook benieuwd, ja, wat iedereen daar weer wat van zal vinden. Dat zal weer hele heiser worden. Maar ik hoop echt met de grond van mijn hart dat we dit nog een beetje voor kunnen zijn. Alsof we dus de mensen, weet je, met Wuhan toen destijds ook al een beetje al konden indammen. Dat we daarvan hebben geleerd. Dat we niet hier in Nederland ook weer de gevolgen van hebben. Maar ja, we hebben het niet in de hand helaas. Hand aan. Nou goed, je luistert hier naar Nieuws Radio. Het was weer een onwijs vette show. Bedankt voor alle leuke reacties via de app van Galaxy 085-094-2. Ja, en mij check je dinsdag weer hier op Galaxy. Succes zometeen. En veel plezier met Goudje en Naro hier op Galaxy. En stalk ze ook lekker, hè? 085-029-4x2. Stuur dan ook vragen op. En ze vragen natuurlijk ook welke plaatsen voor je kunnen draaien. Yeah. Want dit is Galaxy. En dit is jouw weekend vibe. En mij check je weer dinsdag. En dan vertel ik je hoe mijn weekend was. Echt.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
7: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: 1-2-1-2.
10: Back up at it.
11: Okay, I think I'm ready.
0: Let's drop more hip-hop bangers.
11: Okay.
0: Here on Galaxy Radio.
4: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
12: Lima.
13: Lima.
14: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van mijn telefoon. Baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash. Ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Anti-rijd met pijp. Ik kan pas roken als ik uitstap. Denk als je moest, wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de k-

0: liefste wil ik stoppen. Maar voor wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten, Aya Robbe, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonde. Traject controle, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Traject controle 80.

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, hier op Galaxy. Goedenavond Galaxy. Luisteraars, radioluisteraars en onze live meekijkers. Het is vrijdagavond, dat betekent we zijn fit, we zijn lit en we zijn op die Mapampa-strip. Het is warm, de zon is aan het schijnen, ik ben aan het schijnen. Maar wie nog meer aan het schijnen is, is mijn broertje Naro. En hij is ook hier in de building. Mag ik applausje voor mijn broertje Naro?
3: Yes, yes, yes, yes, yes. We zijn er, Goudje Naro After Nine. Het weer is lekker en gelopende temperatuur hier in de studio gaat ook stijgen.
2: Zeker weten, want we hebben genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. Ik zie Jo Silvio staan. Ik zie Trobi, Jordi Money, Geeks, Dami, Bissy, C7. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. Maar, Naro, wat hebben we nog meer op de planning staan?
3: De planning van de aankomende 2 uur, die ga ik je nu vertellen. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we even weer wat klassiekers voor je draaien en even terug de tijd in. Je weet hoe het gaat. We zullen stellingen bespreken en natuurlijk gaan we je blessen met de mooie quote van de dag. En een shout-out momentje zal plaatsvinden en er is nog iemand in de studio. Pearl Ramos komt ons team versterken vandaag.
2: Yes. Maar, Pearl checkte ons en ze zei van, hey Goudje, dus het is eventjes een vraag om ze gaat, ik denk wat dat gaat komen.
3: Ja.
2: Dat maakt wel iets gewoon los hoor in de show.
3: Ja, altijd gezellig man.
2: Het maakt het wel los hier in de show.
3: Daar zijn we de drie musketeers, snap je?
2: Ready to go.
3: Ready to go, hallo.
2: Naar hoe was je week?
3: Mijn week was lekker man. Ik zeg je eerlijk, mijn week was toppie. Deze week bedoel je?
2: Ja.
3: Nee, maar ik lag plat, man. Ik kwam natuurlijk van Marrakesh. En daar heb ik tours gepakt.

0: even plat maandag tot woensdag. Maar ja, donderdag was ik er weer. Vandaag ben ik er weer, snap je? Fit zijn lid, zal die man kwam precies. Ik heb getraind, maar dat kan je ook wel zien. Kijk, even uitzoomen, even hoor. Ja? Oké, okay, dus ja, voor de rest stop. Maar, hoe was jouw week? Want ik zie je net pakjes geven aan de Morikromo ook met Doe Niet Bang.
1: Ja, ik was Morikromo net even een pakje aan het geven. Hij dacht het was de ring, snap je?
0: Ja.
1: Maar dit is niet de ring, nigga. Dit is real life. Doe Niet Bang.
0: Ik hoor je.
1: En ik zag van, hij was een beetje bang. Dus ik zei tegen hem, doe niet te lang.
0: Hè?
1: Ik zei tegen hem, doe niet te lang.
0: Doe niet lang, maar je hebt die belt gepakt voor Doe Niet Bang.
1: En stil, champion of Doe Niet Bang, grootje Gepit.
0: Zo moet het zijn, toch?
1: Ik gaf die man een snelle one toe uitgeschakeld.
0: Ja, KO, hè?
1: Ja, KO.
0: Lekker, man.
1: Hij dacht, hij komt vanuit België hier. Iets plukken, ben je
0: gek? Nee, geen enkele kickboxer gaat jou verslaan,
1: geen
0: toch?
1: Geen enkele kickboxer.
0: Niemand met een zachte G.
1: Niemand met krullen, niemand die breder dan mij is. Niemand nakt mij.
0: Ik hoor je, man.
1: Je hoort me toch?
0: Ik hoor je puur.
1: Shit. Hey, heb je nog een goede throwback?
0: Ik heb een hele sterke, man.
1: Okay, dus
0: ja, je moet toch goede huizen komen om deze te overtreffen. Ik zeg je eerlijk, vandaag is de dag dat ik ga winnen van jou, mijn brada. Geloof me.
1: Oké, dan gaan we het meemaken, want de laatste weken ben ik heel sterk gekomen. En misschien denk jij als Galaxy-luisteraar van, vandaag heb ik echt de throwback van de week. Dan weet je ons te bereiken op 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer. 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. Je kan een voice sturen. Je kan wat typen naar ons. Of je kan bellen. En dan kan je je verzoekje doen. Of je throwback aangeven. En buiten dat om, als je een vraag voor ons hebt of je wilt je mening geven, dan zijn wij ook hier voor jou. Jij bent onze Galaxy-luisteraar en wij zorgen dat jij te alle tijden aan het flexen bent op deze vrijdagavond. Ik denk omdat we misschien geen gast hebben vandaag, wat ook eigenlijk wel heel lekker is en heel fijn.
0: Ja.
1: Gaan wij een paar dingetjes doen.
0: Ja.
1: Ben je er ready voor?
0: Ik ben altijd ready.
1: Want natuurlijk, zij weten, de Galaxy-luisteraar weet, dat we iedere vrijdag actief zijn. En ze willen jou misschien ook wat beter leren kennen. En
0: ja,
1: dat is natuurlijk ook heel dope om te doen.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus
0: zeker weten.
1: Ik ga jou zo meteen een paar vragen stellen.
0: Okay.
1: En dan moet het gewoon goed komen.
0: Ik ben heel benieuwd, man.
1: Ja, voor nu GP, Brian MG, ICSB, Chanel. Mag ik

0: take this serious.
1: Your number one for hip hop.
2: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, Galaxy-luisteraar. Jij luistert nog steeds naar After 9 met Goudje en Naro. En wij verwelkomen jou op deze zonnige dag. Oh, wat lekker zeg. Naro, geniet je van die zon?
2: Heerlijk, man, bro. Dit is wat ik wil hebben, toch? Heer, ik krijg die extra energy boost ook, je weet toch? Alsof ik op vacation ben, bro. Die zonvitamine doet me altijd goed, man.
1: Maar ben jij een beetje die Piet Pauls, mannetje? Hoe ziet het weer nog de aankomende week uit?
2: Het weer ziet eruit. Morgen is het 26 graden en staat bewolkt.
1: Ja?
2: Maar ik denk dat het maar even een paar uurtjes duurt. Dan zondag is het 28 volle zon. Maandag 28 volle zon. Dinsdag gaat hij naar 26 en dan gaat hij steeds meer zakken, man.
1: Oké, dus dan komen we weer in dat grijze tegen, in die Gotham vibe.
2: Ja, maar wel nog. Wel, ja, bewolkt, maar wel nog warm. 21 graden houdt hij wel aan, 22 graden.
1: Ik hou ervan, maar mijn jongen is weerman geworden.
2: Plus, ik ben de weerman.
1: Wauw, man.
2: Doe normaal. Zie je niet hoe snel het komt, maar dat komt ook door de zon. Snap je? Die mijn creativiteit altijd. Doe normaal dan.
1: Oké, maar weet je wat voor moment het is? Het is tijd voor de...
0: Goudje en Naro. After 9, Release Friday.
2: Yes! En ik ga je meteen vertellen welke nieuwe nummers zijn toegevoegd aan de playlist deze week. Om te beginnen, Siggy en Dil Sharek, Lift Freestyle. En net zo naar Sharek ook, hij heeft Best Producer gewonnen. Congrats.
1: Congrats.
2: Op nummer 2, Ox, Crooks, Avenue, Mist Gegaan. Dan hebben we Gucci, Geld Tellen. Nummer 2. Niet 1, maar 2. Doe normaal, daar komt er nog eentje. Zo van. Oké, dan. We hebben Aerobi, Mensa, Fresh, Rano, Skyline, Burleson, Highgas, FJ, Hermeslijts, Jaga Jaga, Izzy SB, Young Ellis met Sicarios.
1: Ja, dit is wel een lijstje.
2: Is weer een tof lijstje.
1: Is wel een tof. En ik zie Jaga Jaga ook ertussen staan.
2: Ja,
1: dus,
2: top.
1: Ja, hij doet het gewoon hartstikke goed.
2: Zeker
1: en,
2: weten, man.
1: Hij blijft ook droppen gewoon door de jaren heen. Zijn naam wordt in ieder geval niet vergeten. Dat zetten we...
2: Dat is belangrijk, man. En deze tune, ik hou van die refrein, man. Het komt me ergens bekend voor, maar ik kan er niet op komen. Maar het is super lit. En heeft hij ook versterking van ICSB Young Ellis. Ik heb die verses gehoord, boe, is keihard, man.
1: Is keihard,
2: ja, man.
1: Ja, Jaga stelt nooit teleur. Dat sowieso. Free Jaga Jaga. We hebben nog Mensa.
2: Ja.
1: Skyline.
2: Mensa dropt alleen maar bommen, man, broer. Als je kijkt wat hij heeft gedropt, alleen maar hitjes en ze slaan allemaal aan. Die combinatie van Serrano en Mensa, het werkt zwaar en ze weten het ook. Dus ze blijven het ook vasthouden. En ik denk van, Mensa houdt ook van Aerobi gewoon, want hij heeft hem weer erbij betrokken. Snap je, bij die Phil Sensa. Net Mensa. Was die ook erbij? Nu is die weer erbij. En ik denk ze hebben een beetje inspiratie van mij gepakt, man.
1: Van jou?
2: Want ik hoor Skyline, fris zijn, cis zijn. Snap je? Misschien hebben ze even die fris zijn, lid zijn,
1: nee, ze hebben het van jou.
2: Ze hebben het gehoord, hè?
1: Maar Serrano ook natuurlijk. Jij hebt ook met Serrano gewerkt.
2: Ja.
1: Het kan een keer in zijn hoofd opkomen.
2: Hey, fris zijn, spit zijn. Ik hoorde even, ik dacht, hey.
1: Ja, snap je? Die mannen gaan even door met onze shit. Ik ben er eigenlijk niet blij mee, man.
2: Ja, ik zie het wel als een soort van, jullie horen mijn shit, ja, snap je?
1: Dat is waar. En dan hebben we Gucci ook staan met Geldteller 2.
2: Ja, Geldteller 1 was dat. Ik zeg je eerlijk, Geldteller 2 heb ik nog niet gehoord. Maar ja, als je Geldteller 1, als ik daarvan uit moet gaan, dan ik denk Geldteller 2 moet overtreffen, snap je? En Gucci blijft ook maar droppen, maar ik zeg eerlijk, hij stopt niet. Dikke baba, voel me net Gucci.
1: Zeg je dit?
2: Siggy en Diz, ja, met Sharek, Lift Freestyle. Ik heb die helemaal nog niet gehoord, ook geen...
1: Ik heb niks voorbij
2: zien komen. Heb je wat voorbij zien komen?
1: Nee, helemaal
2: geen real shit, niks dit keer?
1: Nee.
2: Maar ik denk gewoon dat van deze, ze hebben natuurlijk die shoulder niet gedropt. Ik denk bij deze kan je gewoon puur baas verwachten, man.
1: Oké.
2: Ik denk bij deze is gewoon puur bars. Ik denk ze gaan die show de linie tot die vibe even loslaten, puur bars. En dan denk ik dat ze weer gaan komen met zo'n vibe. Zo'n pokoe precies in die trend, denk ik.
1: Ja,
2: als ze slim zijn, want het werkt. Dus waarom zou je dat niet doen?
1: En dan de laatste die we hebben staan is Burleson met Hermes Slide.
2: Ja, we hebben er nog één. Maar dit is een top combo, man. De Youngins, natuurlijk. Hij is op een gekke tempo. Hij laat zich van alle kanten zien. En dit is gewoon lekker vibe tune, man. Zomaar natuurlijk steun van FJ Burleson. Geweldige ondersteuning van de FT's. Wat ik altijd zeg van, je weet toch, FT moet de tune versterken. En dat doen ze, man. Die vibe van Burleson en FJ. Natuurlijk die R&B vibes. Ze weten wat ze doen. Ja. En Hi-Guess heeft sowieso die refrein. Die content, die railtjes vlogen ook voorbij, natuurlijk.
3: Ja.
2: Hij heeft het heel slim aangepakt. En die tune, ja, die tune is dope, man. Ik zeg je eerlijk.
3: Hij is wel een master in die... zeg maar, die content op die tune, zeg maar.
2: Ja, toch? En die bullies, gewoon die jongens, die houden sowieso van hem, snap je? Dus.
3: Ja, want hij maakt van één pokoe, zet hij gewoon 12, 13 stuks online.
2: Ja, toch?
3: Gewoon.
2: Maar aan het begin wist ik niet dat hij dit kon, man.
3: Ja, man.
2: Ik wist niet dat hij echt tunes kon maken, snap je? Ik wist wel dat hij kon rappen, hoor, keihard. Maar hij heeft ook gewoon echt die sound, man. Ja, Burleson en FJ, die sound van Nus is crazy, man.
3: Ja, en je hebt helemaal gelijk wat je net zei. We hebben nog eentje misgegaan. Van Ox.
2: Ja,
3: zonder masker.
2: En Crooks. Ja man. Maar hij moest ook wel. Je weet toch, als je echt zeg maar bekende en groter wordt. Je moet mensen willen graag een gezicht zien bij de persoon, weet je. Dus ik denk dat hij nu ook nog meer laf gaat krijgen. En ja, wat kan verwachten. Ik weet niet wat ik kan verwachten van deze eigenlijk. Maar ik heb toch niks voorbij zien komen. Heb jij wat voorbij zien komen? Een reelsje of...
3: Nee, ook van die niet.
2: Van deze?
3: Nee.
2: Ik denk dat Ox gewoon lekker flowend komt. Gewoon catchy. En dat Crooks gewoon lekker ontspannen. Hem ondersteunt gewoon met bars, gewoon, snap
3: je? En daarom luister jij naar Galaxy Radio. Want hier spelen wij af wat normaal niet wordt afgespeeld. Blijf vooral luisteren naar Goudje en Naro FT9.

0: free radio app now and listen everywhere you go.
1: Bout presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
2: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
4: Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
5: After 9.
6: Galaxy Radio.
7: After 9.
8: Lima.

Pesquero.

0: succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine, hier op Galaxy.
2: Yes, hier op Galaxy, waar wij jou een goede avond bezorgen. Tenminste, dat hopen Naro en ik.
3: Ja, zeker
2: maar
3: weten.
2: Maar wij zijn in ieder geval wel lid met papa, snap je?
3: 100%, altijd, elke Friday day.
2: Is er iemand trouwens die jij een shout-out wil doen?
3: Shout-out.
2: Ik heb het je een paar weken geleden gevraagd, maar misschien heb je vandaag een beetje bedacht.
3: De shout-out. Ik wil shout-out naar jullie doen. De team gewoon.
2: Yes.
3: Cede, Goudje natuurlijk, of course. En zo naar mezelf. Ik ben er gewoon, snap je?
2: Ja.
3: Ik ben er altijd, jeet toch? Linksom, rechtsom, ik ben er. En zo naar mezelf. En zo naar me. En zo naar moi. En zo naar I. En zo naar AI ook. Zo'n AI kunnen we ook niet Libby meer volgens mij. En zo. En zo naar iedereen in de zorg.
2: In de zorg?
3: Ja, man. Maar ze zorgen voor mensen, snap je? Broer, die junta is zwaar, hè, broer. Het wordt onderschat. Die junta is super zwaar. Dus en zo naar iedereen in de zorg. En zo naar. Laat me kijken. En zo naar mijn fam.
2: Heel sterk.
3: Maar SO naar mijn eigen gemaakte fam. Snap je?
2: Ja.
3: Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, tuurlijk. Gewoon die mensen met wie jij bent, die je familie zijn geworden.
3: Snap je
2: wat?
3: Ik heb bloed wat geen familie is en ik heb familie dat geen bloed is. Snap je? Maar het zit in mijn hart. Ik begrijp het, het is in mijn hart. Snap je? Dus SO naar mijn eigen gemaakte fam door de jaren heen. 100%.
2: Ik hoor je helemaal, Manaro. En ik geef een shout-out aan iedereen die vandaag aan het luisteren is. Vandaag geef ik jullie een shout-out. Dus ben je in de auto, kijk je live mee op internet, kijk je Galaxy TV, zit je in de bias. Wij zijn hier voor jullie, man. Shout-out naar jullie allemaal die individueel aan het luisteren is. Major fucking love.
3: Major love.
2: En ik heb een paar kleine nieuwtjes. Jullie hebben het pas wel voorbij zien komen. Ja. Een 81-jarige man uit Assen heeft de 72-jarige vrouw vermoord nadat ze aangaf geen seks met hem meer te willen hebben. Ja.
3: Dat is crazy, man.
2: Epco heet die, Epco F. Verklaarde in hun woning Assen. En daarna vervoerde hij haar 's nachts naar het Noord-Willemskanaal, waar Ida later werd gevonden met een zak over haar hoofd. En dan ben je gewoon 81 jaar.
3: Is lijp, maar dan heeft die man ook nog power. Dus hij vermoordde haar in de woning.
2: Ja, in Assen.
3: En daarna vervoerde hij haar 's nachts met haar lichaam gewoon naar Willemskanaal. Gewoon.
2: Ja.
3: Zie, en daar moet je weten met wie je een relatie neemt, snap je? Dit is super crazy, man. Snap je? Besef gewoon. Het is helemaal lijp, man. En ook nog tijdens de zitting verklaarde hij dat er iets bij hem knapte. Nadat Ida opnieuw seks had geweigerd. Hij vertelde dat hij die avond meerdere keren om seks had gevraagd. En telkens werd afgewezen.
2: Maar hoe kan dat?
3: Boe, helemaal lijp, man.
2: Ja. Maar hey.
3: Waarschijnlijk hadden ze niet eens een relatie. Waarschijnlijk was het gewoon een one. Ja, maar kan je op 81-jarige leeftijd, heb je nog een one-night stand daar? Nee, toch? Of wel? Of is Epco zo lid? Zeg maar.
2: Ik weet het echt niet. Ik heb gewoon een lachje gekregen.
3: Noem maar bij. Boe, het is een serieus.
2: Productie, kijk maar af. Goud je niet lachen. Als je, maar weet je waarom? Ik vraag me gewoon af. Je bent 81. Je bent nog taai om die lichaam te vervoeren en zo. Snap je?
3: Ja, maar hoe? Boe, die man was sowieso bodybuilder, bro. Kan niet anders, bro. Die man. Hé, hey, cool. Dit is echt slecht, man. Dit mag echt niet, man. Wij worden echt gestraft voor dit, man. Serieus onderwerp. En het komt door jou, man. Ik zie productie is ook naar de muur gewoon. Hij staat in Oekoevaan, je weet, hè? Jullie zijn para, man.
2: Hé, hey, dit is me nog nooit...
3: Jullie zijn echt para, man.
2: Dit is me nog nooit overkomen. Hé, Galaxy luisteraar, mijn oprechte excuses. Ja, ik weet je waarom. Ik ben ook niet bar.
3: Jij bent gek. Jullie zijn gek, man. Ik zweer het. Jullie met z'n tweeën zijn helemaal lijp, man.
2: Mijn oprechte excuses. Ik mag sowieso niet lachen, maar ik krijg gewoon bepaalde dingen in mijn hoofd. Wat ik denk van, hoe kan dat eigenlijk? Maar wat gebeurde er in de rest?
3: Ja, boe, ik weet wat je ziet. Jij ziet die opa gewoon met die dingen naar die stadskanaal, boe. Ik weet wat je ziet, boe. Misschien die tandjes al nog dicht onderweg. Ja, boe, ik weet, hey, wat, je, ja, ik weet wat je ziet. Ja, ja, maar in ieder geval, tijdens de zitting verklaarde hij dat iets bij hem knapte nadat hij, nadat Ida opnieuw seks had geweigerd. Hij vertelde dat hij die avond al meerdere keren om seks had gevraagd en telkens werd afgewezen. Hé, ik hoorde het normaal dan.
2: Maar 81, hoe krassie ben je dan, man?
3: Oeh, superpoer. Die man leeft op honing, nee. Hij heeft te veel honing in die koffie gezet, denk ik, man.
2: Maar weet je wat ik para ben? Dat had ik nog niet eens gelezen, toch? Maar dus hij sleept af, maar nu komt de rechtszaak, snap je?
3: Yeah.
2: Dus die man zegt gewoon tegen de rechter van, hé, luister dan. Ze gaan me geen punta, man, Jima. Ze moeten eraf, broer. Nee, maar dan ben je 81, één niffo.
3: Ja, boe.
2: Dus dat betekent, die man is hele leven akrasie. Geen nee is moe.
3: Wow, maar, hey, no, man, super lef, man.
2: Nee,
3: dus
2: het mag echt niet. Nee, het mag echt niet. En ik vecht ook voor vrouwengelijkenis en vrouwenrechten en zo. En dus, ja. Ja.
3: 100%.
2: Ja, 100%. Maar dit is niet tof. En had je nog een nieuwtje toevallig?
3: Nog een nieuwtje? Nee, man, dat was het wel eigenlijk, man. Dat was het wel eigenlijk.
2: Je luistert naar Galaxy Radio. Yo, die money. Ren op Nikes. Maar dat speelt hij niet af, man.
4: In Amsterdam is namelijk spoed op zoek naar informatie over deze twee mannen.
5: Ze hadden een jas tevoorschijn die van PostNL lijkt te zijn. En een van de mannen trekt

0: stelling van de week van Naro.
1: Yes, en het moment is aangebroken, stelling van de week. En ik ben ook benieuwd naar jouw mening, Naro.
2: Yes, de stelling van de week is als volgt. Social media heeft daten makkelijker gemaakt, maar relaties moeilijker. Wat ik zeg gewoon van, je hebt veel toegang tot mensen heel snel, toch?
1: Ja.
2: Dus je kan heel snel slijden, je kan heel snel afspreken. Dat is makkelijk, maar zeg maar van, als je misschien, zeg maar, als je een band probeert op te bouwen, dan slijt er weer iemand anders in je DM, zeg maar, weet je toch?
1: Dus dat is met dat stukje met de relaties moeilijker maken?
2: Ja, toch. Ik denk gewoon dat mensen veel moeilijker echt verbinden met elkaar, omdat er te veel opties zijn op die social media. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dus dat is zeg maar die oogvitamine wat je ook ziet op het social media, toch?
2: Ja,
1: dus je
2: toch.
1: Denkt van, wat, dit is wel hot, hoor.
2: Mensen worden snel afgeleid. Stel je voor, er bestaan geen telefoons. Ik date nu met iemand.
1: Maar ja?
2: Dan blijft mijn aandacht veel langer, zeg maar, op diegene, denk ik. Je weet toch, om echt een connectie op te bouwen. Maar nu misschien, er slijden weer 5 vrouwen daar zo in mijn DM, dan ga ik even kijken wat daar is. Je weet, misschien zijn daar betere opties, even snel op het eerste oog, snap je?
1: Oké, dat is heel goed dat je daarover begint. Want dan de stelling als volgt, als je partner met iemand flirt via de DM, is dat ook gewoon vreemd?
2: Ja. Tuurlijk, broer. Ja, man. Je moet, waarom zou je reageren? Waarom zou je reageren? Je kan hem openen als je ziet van, oké, is geen business, is niet iets wat nodig is om op te reageren. Je weet toch?
1: Maar zie jij dat ook als vreemdgaan?
2: Ja, man, maar ik ben heel moeilijk, man. Ik persoonlijk ben heel moeilijk, man. Bij mij is gewoon, je moet het gewoon gelijk weghalen. Je moet niet eens kijken in die dingen.
1: In die verzoeken.
2: Van wat ga je kijken? Je weet al van, als je al ziet wat je ziet van tevoren, dat bericht, toch? Als het maar één bericht is hier, bijvoorbeeld, hey moppie of hey poppie met hard ijs. Waarom zou je daarop reageren? Snap je? Is niet nodig,
1: dus
2: weet je?
1: Dat is gewoon aan vreemd gaan.
2: Ja, maar daar begint het bij, weet je? Daar begint het bij. En meeste vrouwen reageren alleen als die relatie gewoon even niet lekker loopt of even, weet toch, of als ze even afleiding willen, ja. Maar weet toch.
1: Emotionele schade dus.
2: Ja, toch. Dus nee, man, ik zie het wel als een. Het is al begin. Laten we zeggen, het is al beginfase. Een beginstage om vreemd te gaan. Zo begint het. Te reageren of te reageren op Snap, snap je?
1: Ja.
2: Daar begint het bij.
1: Oké, dus jullie hebben mijn broertje naar gehoord met zijn antwoorden. Maar misschien heb jij een andere mening erover. Dat kan, hè. Dat is heel normaal. 085-029, 4x2. En dan kan je eventjes uitleggen hoe het in jouw hoofd zit. Dus we hebben 2 stellingen. Social media heeft daten makkelijker gemaakt, maar relaties moeilijk. En we hebben, als je partner met iemand flirt via DM's, is dat gewoon vreemd gaan. Laat me maar weten, 085-029-4x2 en dan kan je jouw mening geven. En zometeen gaan we door naar het tweede uurtje van After 9 of Galaxy Radio met Goudje en Naro. En daar staan weer ook hele leuke dingen.
2: Zeker weten, man.
1: Dus blijf vooral luisteren en we zijn zometeen weer terug naar Geeks.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
3: Helaas. Laatst kwam er een anti naar me toe en zei me van... Hé, hey, Hekje, wanneer ga je weer boze dingen droppen? Nou, we wachten, we willen die boze dingen van je horen. Weet je wat? Dan gaan we het

0: Dit zijn Goudje en Naro. After Nine. Hier op Galaxy.
1: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling.
2: Ja, die moest ik even doorheen gooien, man. En we onderbreken deze speciale radioshow voor een... Is para, hè?
3: Is wel para.
2: Nari.
4: Yes, Roski.
2: Weet je waar we zijn gekomen?
4: Waar zijn we gekomen?
2: Het is straks tijd voor de throwback.
4: Oh, Jezus.
2: En je weet wie ervoor staat?
4: Ja, jij.
2: Oké, dan is het heel makkelijk, want het is dadelijk tijd voor de throwback time. Het moment dat we even terug in de tijd gaan met een aantal klassiekers. En je had de hele week de tijd om na te denken. En ga je deze week sterren komen?
4: Ik ga jou overtreffen, bro. Ik zeg je eerlijk, maar deze, geloof me, deze die ik hier heb...
2: Mm-hmm.
4: Die tune is zo lekker, dit is zo'n klassieke, iedereen kent hem. Jong, oud, maakt niet uit, brons, zilver, goud.
2: Maar hoe lang geleden?
4: In lang! Ik was nog niet eens geboren zelf, ik heb hem later ontdekt.
2: Dus die poko's die we hebben afgespeeld in de throwback, die kende je niet, maar deze ken je wel weer.
4: Deze kent iedereen!
2: Dan is dit gewoon persoonlijk, dit is gewoon persoonlijk dan.
4: Zelf, Gen Z generation, iedereen kent deze.
2: Ja?
4: Geloof me! Deze, je voelt de liefde. Deze komt uit 1993. Kappen nou, man. En ik kom van 96.
2: Ik
4: snap
2: weet
4: je?
2: Het niet. Ik denk dat ik je wel...
4: Ik was nog een zaadcel.
2: Ai.
4: Ik was nog aan het zwemmen. Snap je? Ik kwam erbij. Ik kom zo eruit.
2: maar Nari, als je zo... actief bent op deze, dan moet je echt winnen, man. Want anders...
4: Ik ga 1000% winnen, bro. Ik vind zelf dat we eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Dat het nu pas ingaat.
2: Ja, zullen we dat doen?
4: Dat vind ik gewoon 0-0. En dan mag de luisteraar ook bepalen. Je mag ook appen of een memo sturen naar het nummer van Galaxy. Wie heeft gewonnen, snap je? Jij bent de jury gewoon.
2: Oké, is goed. Dus jij als Galaxy-luisteraar. 085-029 P-2. Nadat we de throwback hebben afgespeeld, kan je zeggen wie de winnaar is. Maar ik ben man. Ik neem hem. Nee, pas.
4: Hey.
2: Wow, man.
4: Wat gebeurt hier nou? Big pause, maar pauze. Ja, gewoon overblijven, nablijven ook, man. Niet alleen pause, ja, is goed.
2: Ik bedoel, ik sta erachter.
4: Ja.
2: Ik sta erachter dat het 0-0 weer staat.
4: Oké, no span.
2: Ja, dus bij deze... gaan we kijken wie er gaat winnen. En de Galaxy luisteraar is de jury.
4: Oké, Dan.
2: Ik denk dat we eventjes gaan voorbereiden op die. Want nu moet ik mijn hoofd echt gaan breken welke het is.
4: Mm-hmm.
2: En dan kan de Galaxy luisteraar eventjes naar C7 luisteren. En misschien nog eventjes een kleine BFL Quattro. Voor nu, blijven jullie bij.
5: Del barrio para el barrio. Ze willen me uit de kankerbuurt hebben, hè. Maar ze weten niet, ik ben 102. Maar kan je niet raden.

keer. Ik heb jou gezegd, je hoeft me niet te appen, je hoeft me niet te bellen, ik ben er klaar mee.

0: is Galaxy. It's 10 p.m. Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Dit zijn Foutje en Naro. Hier op Galaxy.
3: Hey, what's up? This is Chris Brown.
4: Let's go!
5: This your girl Cardi B.
6: What's going on? This is Drake.
7: Drizzy, yeah.
8: Bring it.
2: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.
9: Yeah, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
11: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
10: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: 24 hours a day.
2: We

0: Bartje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, vrijdagavond, Afternime, samen met mijn broertje Naro. En het is tijd voor Throwback Time. Naro.
2: Yes.
1: Welk nummer heb jij geselecteerd voor vandaag en waarom?
2: Ik heb geselecteerd Robin S. Show Me Love.
1: Show Me Love?
2: En waarom? Omdat dit nummer is tijdloos. Dit nummer is energie. Dit nummer is liefde. Ik heb hem later ontdekt. Maar dit nummer klopt gewoon, man. Deze is te lekker. En deze is voor alle leeftijden, snap je?
1: Ja.
2: Dit is de gouden oude, man. Als ik het zo mag zeggen, dit is de gouden oude. Als jij hem hoort, ga je denken, ga je me zo aankijken van, ja.
1: Ja.
2: Je hebt gewonnen, snap je?
1: Oké, we gaan het zo meteen meemaken. Maar dat ga ik natuurlijk nog niet vertellen.
2: Ai, nee.
1: Ja, want die ga je daarna horen en dan gaan we het erover hebben.
2: Oké, Silas.
1: Want als ze al weten welke gaat komen, dan zijn ze al voorbereid. Hij moet gewoon gelijk naar jou afspelen, naar die van jou. En dan kan de Galaxy-luisteraar beslissen van welke wordt het. Eens of mee oneens?
2: Ja, joh, weet je wat, jij wilt een puntje voorpakken, dat weet ik. Maar dat is niet erg, doe maar jouw stijl.
1: Ja, of wil je het toch graag weten?
2: Eigenlijk wil ik het wel graag weten, ja.
1: Productie, wat doen we?
2: En waarom ook?
3: Gewoon naast zijn nummer erin gaan,
1: ja?
3: En dan die van jou aankomen.
1: Oké, weet je wat? Kondig je nummer maar aan. Daarna gaan we naar Donnie van mij. Kondig je nummer maar aan.
2: Oké, Celes. Dit is Robin S. met Show Me Love.

0: Ja. Naro, je komt wel heel sterk hier. Ik denk dat iedereen op dit moment die naar Galaxy Radio aan het luisteren is, denkt van ja.
1: Ja, man.
0: Naro komt wel heel sterk. Ik zelf stond ook versteld van oké. Okay.
1: Ik zei het
0: ook. You got to show me love.
1: Hey, doe nog wat,
0: sterk,
1: man.
0: Sterk. Ik weet niet of ik deze ga open. Ik denk dat ik achter gaan staan met 1-0.
1: Ja, 100%.
0: Dat denk ik wel.
1: Ik weet het wel zeker,
0: en,
1: man.
0: Ja, het is gewoon wat het is, man. Ik had het niet verwacht. Ik dacht, je zou weer met een soort Ashanti komen
1: nee,
0: of zo.
1: Nee.
0: Maar ja, hier ben ik fucked up gegaan.
1: Ja, ik wou zeggen, daar sta je dan, maar daar zit je dan.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja. Maar misschien kan ik het nog aanpassen.
1: Ik wil die van jou graag weten. Aanpassen, ja, dat doen we niet. Dat is gewoon gelijk. Je moet eerlijk spelen.
0: Ja, maar misschien kan ik even wat doen nog. Ja, eigenlijk kan ik hem misschien wel aanpassen. Toch, kom op.
1: Nee, doe niet bang, man. Doe niet bang met je eigen spel, man. Doe het maar.
0: Ja. Maar ik gaf Jalen ook even een pak slag. Dus, shit, man. Ja,
1: dat heb ik niet gezien. Die antwoord kan ik niet bevragen.
0: Mensen in de Galaxy app. Als jij hebt geluisterd naar Naro's throwback, dan mag je hem die voorsprong geven. Want ik denk niet dat ik het ga halen. Maar ik ga hem toch wel afspelen.
1: Ja, doe maar voor de bonus. Voor spek en bonen.
0: Nee, niet voor spek en bonen. Hier komt hij. Let's go.

0: here comes the boom. Banging, banging, keep with the slinging. Misspelen stemming, respen een stenging. Mannen weten al lang van wat ik enten. Ik kom daar, ja, je bent net een prik in je enten. Dan ben ik daar op de hoek, kijk wat ik zoek. Nog steeds naar een miljoen. Oh shit, contract is veel waard. Dan teken ik die contract. Ik weet van waar ik kom, eet nog steeds saus. Niet op mijn patat of wat?
1: Ja, boe, ik hoor je, ik hoor je. Ik zie wat je doet, vader. Ik dacht, je wil die verlies even met een freestyle goed maken. Dus ik laat je gewoon uitgesteden. Maar jij hebt verloren, weet je?
0: Ja, dat is helemaal.
1: Maar hij was wel sterk.
0: Nee, heb je verloren?
1: Ik hou van dit nummer, maar boe, deze is bijna unbeatable, man. Ik zeg eerlijk, boe, deze gaat naar iedereen, snap je? Boe, deze gaat gewoon. Kijk, die van jou gaat zo, dus mij gaat.
0: Ja,
1: snap je?
0: Ja.
1: Als een regenboog, snap je? Iedereen ziet
0: als ik Michael Jackson zou pakken?
1: Ligt er aan welke je zou pakken, man. Maar die kaart heb je al getrokken, snap je? Dus
0: maar dat was trillen, maar als ik nu... Who's bad?
1: Ja, ik weet het. Met deze, bro...
0: Who's bad?
1: Ik weet het niet. Maar ja, broer, dat heb je niet gedaan, weet je? Je kan van alles nu lopen roepen.
0: Nee, oké, maar ja, jullie hebben nog weer, maar...
2: Luisteraar bepaald.
0: De luisteraar bepaald, het kan ook zo zijn,
1: maar hey. Ja, maar het ligt er ook aan wat voor luisteraars we hebben, weet je? Maar deze was wel op een...
0: Hier komt het ook.
1: Snap je? Deze was op een... Snap je? Ja, hey, RAP ook.
0: Jij als Galaxy luisteraar, jij kan... Als je wilt, 085-029-2222 en dan kan je... ik zie al dingen in de app komen van... Hey, Naro. Dus jij kan natuurlijk ook een berichtje sturen. En dan gaan we het even optellen, denk ik, zometeen. En dan weten we wat de score is.
1: Ja, maar ik ben benieuwd, maar...
0: Maar laten we eens kijken wie onze eerste score hier. Voor wie staat het? 1-0?
2: Ik zeg Naro.
1: Wauw. Zie. Kijk het daar, man. Tuurlijk, man. Hey. Snap je? Dat is gewoon zo bekomen in die house ook, maar snap je?
0: Kan jij dansen op dit muziek?
1: Tuurlijk, boe.
0: Ja?
1: Tuurlijk, boe. Ik kan op alle muziek dansen, boe. Ik kan bachata, merengue, op gospel kan ik dansen. Afro house, boe. Ik was vroeger danser, nee. Vergeet je niet. Ik ging iedereen battelen die also fist. Mensen zeiden, oh, hey, nou is het. Snap je, ga niet op de dansvloer. Oké, doe rustig. Laat mij gaan, dan kan je daarna gaan. Laat me eens kapot maken. Samen met mij moet je niet op de dansvloer komen. Ik ga je kapot maken, snap je?
0: Maar kan je ook battelen?
1: Tuurlijk, boe, dat is mijn ding toch?
0: Hè?
1: Dat was mijn ding, boe. Ik ging die hoofdpak op de grond gooien en ging ik wegvegen, snap je? Ik was super lit, man. Ik kom zo, ik zweer het, joh. Kijk in die app. Ik kom zo. Pap. En dan trek ik die boek naar beneden. Die staat van schutten, heel die allegloom. Ik gooi hoofd op de grond, ik veeg weg. Ik doe mensen in vaderzak en ik loop weg. Hé, ik doe normaal, man.
0: Dat soort dingen deed je?
1: Die battle was mijn ding, maar ook op die Azon toch toen het kwam. Bro, doe normaal dan. Toen die pokoe kwam, ik ga gelijk naar het midden van die dansroep. Kapot, maak en.
0: Maar jij ziet daar niemand meer, hè?
1: Wat zeg je?
0: Je ziet niemand meer, hè? Wat je hoort alleen die sound, hoor je.
1: Ja, toch, boe, ik ben in mijn eigen ding, maar mensen. Hé, toch? Ik doe pap. Zo van, ik schiet mezelf dood. Ik kill mezelf, want niemand kan me killen of die dansroep. Dus ik doe het zelf gewoon.
0: Oké, ik hoor niet met deze,
1: No, ik was echt lit, man. En zo dan mezelf again. No,
0: maar,
1: ik was echt goed.
0: Maar, hé. Sjaar, ben jij een beetje een danser?
2: Ik heb gedanst vroeger, man.
0: Ja?
2: Ik heb gedanst.
1: Hij jokt. wat heb je gedaan, dan?
2: Street dance, hip-hop en toen kwam die jurk tijd.
1: Ja?
2: Die heb ik brokken gemaakt.
1: Yusu, ja, die jurk.
0: Maar je kan jurk.
1: Kan je...
0: Laat eens even zien.
1: Ja, laat eens even wat zien, man. Gewoon zien, even uit.
0: Hey!
1: Oké, okay,
0: ja, in de zak en zo.
1: Ja. Dat is een certified move, hè?
0: Maar hij deed het gewoon simpel.
1: Ja, maar die is moeilijk, hè? Ik zweer, die is moeilijk.
0: Moeilijk? Maar dit is makkelijk. Ik doe dat eerst.
1: Oké, doe dat. Ik wil zien. Breken lekker.
0: Hé, hey, dat is niets, man. Dat doe ik met gemak, man.
1: Laat
0: B,
1: me zien,
0: weet je wat ik ben? Doe niet bang, B.
1: Oké, okay, doe dat,
0: nee,
1: B.
0: Nee, mama, patas zijn...
1: Ja, ik wist dat hij met een smoes
0: gaat.
1: Kon je ook jumpen?
2: Ja.
1: Of was je niet op die ding? Ja, toch?
2: Nu niet meer?
1: Jumpen, ja. Ik kan het nog steeds. En Seawalk? Mooi, hè?
0: Dat is echt makkelijk. Seawalk.
1: Ik zeg je eerlijk, ik geloof wel dat jij dat kan, man.
0: Ja, Seawalk.
1: Maar ook ergens weer niet, zeg maar.
0: Seawalk is echt makkelijk. Kom op, kom met iets goeds, man.
1: Jij kan wel.
2: Ik kon er waarschijnlijk wel voor doen, man.
1: Jij kan wel bobbelingen.
0: Ja,
1: bobbelingen zijn jouw dingen.
0: Kom op, nou, man. Dat is het eerste wat ik doe. Dat komt af vanaf hier.
1: Jij haat een bobbeling, zeg maar.
0: Ja, man, dat is mijn ding.
1: Die geloof ik wel, maar alleen die, alleen bobbeling.
0: Ja, oké, en ik kan het. Ja, oké. In ieder geval, jij luistert naar Galaxy Radio. En zometeen zijn we bij quote van de dag. Jij kan je quote doorsturen, 0580-029, 4x2. Ik zie al in de Galaxy app dat Naro aan de winnende hand is, maar dat wil ik zelf ook al weten. En stay tuned, stay tuned. Dit wordt wat. You ain't gotta like it, cause the hood don't love it.
3: Hey, Fidus, put on that beat, man.

0: Amsterdam.
1: Yes! En het is tijd voor...
2: After 9. Quote van de dag.
1: Yes, quote van de dag. En Naro zei net tegen mij... Godje, met dit ga ik ook van je winnen. Dus ik ben benieuwd wat hij heeft. Naro.
3: Ja.
1: Hoe staan we ervoor?
3: Ben je er klaar voor?
1: Heb jij eentje voorbereid of had je deze al de hele week?
3: Nee, bro, ik ben gewoon spontaan, snap je? Creativiteit altijd, begrijp je?
1: Oké, voordat we verder gaan wil ik eventjes dubbelchecken bij de productie. Ceder. Heeft die man geen telefoon voor zich, geen internet voor zich? Nee, want die man heeft drie keer vals gespeeld. Nee. Dus zeker weten?
3: Doe niet bang, bro.
1: Nee, oké, dan ben ik benieuwd. Hier is Naro zijn quote.
3: Je wilt die quote horen, hè?
1: Mm-hmm.
3: Oké, nou is bang. Luister, ben je echt klaar voor? Ben je er klaar voor? Oké, dan. Komt-ie. Luister heel goed. Is het tegeltje. Ik ga er even voor zitten. Even een momentje pakken. Komt-ie, hè?
1: Mm-hmm.
3: Zelfs de zon moet ondergaan om te kunnen schijnen.
1: Wat? Nog een keertje.
3: Zelfs de zon moet ondergaan om te kunnen schijnen.
1: Oké. Ja, onderbouw hem even.
3: Ik moet hem onderbouwen, hè?
1: Ja, even.
3: Zeg maar van, het maakt niks uit als je even je dag niet hebt. Of als het even slecht met je gaat, pak je rust, want je licht is niet weg. Je hebt gewoon even rust nodig, even naar beneden, om sterker terug te komen.
1: Oké,
3: snap je? Dus als je weer boven komt, dan schijn je nog feller zelfs.
1: Met die hoor ik je echt helemaal. Met die hoor ik je echt. Dus, dan is het waarschijnlijk tijd... Voor mijn quote van de dag.
3: Het is zeker tijd voor jouw quote van de dag.
1: En mijn quote van de dag is super simpel, maar wel effectief. En je gaat hem begrijpen. Ja? Ben je ready?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ben je ready?
3: Ik ben er klaar voor. Kom
1: op. Quote van de dag van Goudje. Als je denkt dat het tegen zit, denk dan opnieuw.
3: Maar denk je dat je met deze van mij hebt gewonnen? Onderbouw hem eventjes dan.
1: Oké, timer. Hier is die onderbouwing. Dus, als je in gedachten zit dat alles tegen zit. Toch? Dus je denkt van, alles gaat fucked up. En je bent aan het denken van, dit is super,

0: Dus je denkt dat alles en het gaat gewoon allemaal fout. En je weet die stappen niet te maken of hoe dan ook. Denk dan weer opnieuw.
1: Ja, want het is niet zo eigenlijk.
0: Ja, snap je? Dus als je denkt dat alles tegen zit, denk gewoon opnieuw.
1: Oké, sterk.
0: Ja toch, hij sterk. Want je wilt nog eentje horen van me.
1: Ja, ik wil nog eentje horen.
0: Oké, is goed. Laat me even nadenken, Ja, naar hoor je hem? Oké, daar komt hij. Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij, snap je? Dus, raak niet gestrest van de toekomst, zover is het nog niet. Leef in het heden en geniet.
1: Waar komt het gedicht? Doe het nog een keer alsjeblieft. Zeg hem alsjeblieft nog een keer, maar kom met het gedicht.
0: Nee, wat is het?
1: Oké, doe even op, maar geef alles in
0: die code. Nee, maar deze komt echt. Deze komt echt vanuit mijn hart.
1: Vanuit je hart, van je tenen, hè? Ja, cool. Zeg hem nog een keer alsjeblieft voor de luisteraar.
0: Hoe begon u weer? Blijf niet hangen in het verleden. Dat is al voorbij, snap je? Raak niet gestrest van de toekomst. Zover is het nog niet. Leef in het heden en geniet.
1: En jij? Jij bent de beste man, ik zeg het je, maar het goudje, ik zeg het. Man komt gewoon met spreuk gewoon. Boy, ik voel me bijna betoverd hier, man. Boy, maar het is gewoon op aan het zip zaten in gewoon. En denk ik, Nou, ik heb genoten. Ik heb wel genoten van je groot, man.
0: Ik heb wel nog één. De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven. Je hart bepaalt met wie je wil leven. En gedrag bepaalt of je in diegene wilt blijven leven.
1: Doe nog een keer alsjeblieft, deze was echt mooi, man.
0: Nee, oké. De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven. Je hart bepaalt wie je in je leven wil. En je gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft.
1: Nou, deze was wel... Ja, maar je moet er bijna voor huilen. Ik zeg eerlijk, ik denk wel dat het genoeg is met die spreuken van je vandaag. Ik denk dat we naar het einde moeten gaan, man. Ik zeg eerlijk, maar ik heb gewonnen, dat weet je natuurlijk wel.
0: Je hebt helemaal gelijk. In ieder geval, bedankt dat jij weer hebt geluisterd naar After 9, Goudje en Naru. De show die lit is, die fit is en altijd op vrijdag op die Mapampa radiostrip is. Shout-out naar Seder, shout-out naar iedereen, shout-out naar Bart. We see you, we got you. Wij zijn Galaxy Radio all fucking day. Volgende week zijn we weer back in full effect. En voor nu, stay safe. Jij toch, Nari?
1: Yes, niks meer aan toe te voegen, man, bro. Wow, zo is dat.
0: Hé, hey, nog wel iets.
1: Ja.
0: Ik hou van jou, man.
1: Ik ook van jou, man, bro. Get your love.
2: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.
3: Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
4: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Maar zal het kanker uit, bellen voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Laat een pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met de shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
5: Kan toch niet?
4: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigga, is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
3: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom, boom, bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
4: What is your life like? Laat ik pull-ups en drive-bys. Ik hoop op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn.
6: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is glxy.radio/adverteren.
7: Of bel 085-744-4774.
8: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
9: Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
10: After 9.
11: Galaxy Radio.
12: After 9.
13: Check out the
14: music.
15: Next.
16: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
17: Here on Galaxy Radio.
18: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
19: Ahoy!
18: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 11 p.m. Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: 1-2-1-2.
6: Back up at it.
7: Okay, I think I'm ready.
4: Let's drop more hip hop bangers.
7: Okay.
4: Here on Galaxy Radio.
8: Galaxy Radio.

0: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele toko verbouwd. Ja, ik vond het wel heel heftig.
1: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zeg maar, tel op

0: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Welcome. We are Galaxy Radio.
3: You already know.
4: You know my name.
2: Hey. We are your daily playlist provider.

0: take.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 9-11.
1: Galaxy. Yeah, I run the streets.
2: Yeah.
3: We are Galaxy.

0: Galaxy.
1: Schat, daar sta ik dan.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.